0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het...

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
0: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow. Dit is

0: Ja, daar nou neer van Cool in the Gang hier bij L1. Wat denkt dat voetballen? Ik heb ze gisteren gezien, Maarten. Goedemorgen trouwens, dit denk ik bij mezelf. Was dat ding, hè?
1: Nee, 2-1.
0: Jongens, je moet er wakker weer op dat veld. Wakker weer op dat veld.

0: ongelooflijk. Er waren twee penalties nu van Gakpo om de overwinning door de streep te trekken. Anders hadden ze het gaar niet gerold.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik zat eraan te kijken. Ik dacht, zit ik naar een amateurwedstrijd te kijken?
0: Nee, waarom is het zo slecht?
1: Geen publiek langs de kant.
0: Nee, dat klopt. Ja, ja. Denken ze zeker, ja goed. Denken ze zeker ook even hamburgers te eten en dan is het veld, de trainer. Maar goed, het is wel makkelijk om te zeggen. We zien dan zelf alweer de trainers die zitten te kieken van andere kantjes. Maar we hebben natuurlijk graag een idee van wie je de omstandigheden er zien.
1: Nee.
0: Want ik hoorde ook vandaag weer dat ze gingen naar het trainingskamp toe. En daar moesten ze toch een beetje acclimatiseren. Want och, wat hebben ze het voor?
1: Het was wel heel erg warm.
0: Ja, het is best wel warm, joh. Ja, goed, het had toch in de trainers gehad. Dat ziet toch al gebeuren nergens. Kan ik gewoon zitten in een of andere sauna en door beginnen te voetballen, weet ik veel. Ja, ik heb er geen stijl van, hè.
1: Maar... Nee, daarom.
0: Hey Maarten, goedemorgen, man.
1: Goedemorgen.
0: De minste vroegen gisteren, wie wil snipperdagen in Maarten? Zeg, ja, ik heb geen idee, volgens mij hetzelfde als ik, maar...
1: Het waren geen snipperdagen.
0: Nee, wat waren het dan? Oude zakkendagen.
1: Zo kent ze het nummer. Ja.
0: Ja, net zoals een bepaalde leeftijd op zijn christen van die dag. Ik heb die ogen al. Nou ja, dat wil ik het zeggen. Een best wel helmberg, hè? Nou. Maar goed, wil ze zeggen, was je geweest, best op ze gedaan?
1: Ik was, dat waren voor het eerst in mijn leven.
0: Ja.
1: Bij een Center Parks.
0: Oh ja, dat hebben we bij ons ook zo'n ding, joh. Ja, dat zijn helemaal Center Parks.
1: In Bels. Jawel. Waar wel.
0: Oh, zo. En was Sjoen op zijn zwembadje gezeten, jongens?
1: Ook dit.
0: Lekker geploens. Heerlijk, hè? Ja. Iske gegeten.
1: Van alles.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Ja, maar...
1: En ik heb gebarbecued.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, wacht even. Op is een huiske, wat stinkt dat? Neem aan een elektrische barbecue.
1: Nee, misschien is het zo weer kolen. Ik heb mijn eigen barbecue met.
0: Och, zo nee, de echte Hollander. Zeg ik de patat ook nog?
1: Nee, dat niet. Maar mijn barbecue wel, want dat ken je niet beter dan, hè?
0: Nee, dat ken je niet. Wie toe is, is niks beters dan mijn Bonnemeijers in het... Nou, jong. Wil ze dit weten. Maar goed, fantastisch. Welkom bij Zonder Bus. We gaan vandaag weer door. Wat is we doordraaien dinsdag. Vandaag dinsdag. En als het allemaal goed is, een beetje klopt, is het de 9e vandaag. Klopt, hè?
1: Klopt, inderdaad. Ja. De 9e. Kiek hier, hups de kalender.
0: Ja, daar heb ik hem al, ja.
1: Het is volgens onze Limburgse kalender, is het geen een dag.
0: Het is geen alleen de 9e. Vandaag, geen een dag, alleen de 9e.
1: Alleen, er staat wel weer een leedje.
0: Mm-hmm.
1: En het zien volgens mij alleen maar vastelovensleedjes.
0: Ja, maar goed, hè, als we de vergoeding...

0: Ja, ik weet niet wat het is.
1: Meer versleten. Nou.
2: Nel Klerks.
0: Nelke van Klerks. Ja,
2: ene koer. En, Nel Klerks, ene koer. Dus ik denk dat ze maar één keer het heeft gedaan. Nel.
0: Ja, daarna was het afgelopen.
2: We zijn er ook niet gauw
0: op. Nee, ja, maar goed. Maar ik huur ook wel een klein beetje vals waard. Maar dat maakt niet zo. We vergeven het wel. We weten inderdaad dat het wel huur bij deze dinsdag 9 juni.
2: Want Frans Broekhuizen zegt, het is wel een dag. Internationale Datacenterdag, zegt hij.
0: Datacenterdag? Oh. Ja, als we dat niet hebben, dan zou IBL en ook niks gewoon. Want we zitten natuurlijk allemaal in een datacenter. Want alles draait hier om data. Alles, er is geen computer. Ja. Of zelfs de muziek kunt moeten een computer, kunt moeten een datacenter.
2: Absoluut.
0: Dat staat allemaal in één zak hier. Dan hebben we niks meer. Hè. We hebben nog wel een pigubburger staan om eierbakken niet te platen. Maar ja, daar is niks voor bedreigd. Heb ik
2: toevallig gewerkt nog gebroek.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Heb ze
2: dat
0: ook
2: en dat werkte ook nog allemaal.
0: Had ze een hutkoffer bieden, zeg maar. Was
2: nee, dat niet. Ik had maar één kleedje bij me.
0: Oh, welke? Van de Rambo's of zo?
2: Nee, dat waren net van de Rambo's. Kost wel, want het staat nog steeds net op Spotify. De woorheid.
0: Dat is een beetje moeilijk. Dat heb ik al een keer gehad met die van de... Dat is een gans gedun. Ze gaan ook gaan in doet liggen. Maar als er mensen zien die denken van nou, ik zet hem erop, dan zet hem erop. De mogen
2: maar goed,
0: mee.
2: Internationale Datacenterdag. Wie er ook aan de beurt is, zegt hij... Geef maar snel een zwieper aan de rat.
0: Mm-hmm. Nou, dat
2: ja, goed.
0: Doen.
2: Volgens mij was ik aan de beurt.
0: Ja, kom maar jong. Hoppakee, we gaan het geen meer gebeuren. 12:06, Maarten is er weer. En hij geeft een zwieper geven aan het raad. Zal dat ook even visueel kenbaar maken. Ja, dus het is weg op zijn plek. Er zit op dit moment Nemus. Dat betekent dus, ja, dat, kijk, het raad draait al. Was ze maar in een draaien of zo? Wie zit dat? Oh, hij draait. Nou, dat is een snelle. Ik had er niet eens 1, 2, 3 afgeteld. Waarom is het niet eens afgetikt?
2: En draaien, nou dan draaien we door.
0: Ja, dan draaien nou inderdaad. Eens even kijken. Nou, het raad gaat langzaam weer stoppen. En waar zal er vandaag op terechtkomen? Is het een van de nieuwe vakjes die we hebben? Hoempa hebben we nog nooit gehad eigenlijk, hè?
2: Hoempa hebben we er nooit gehad, nee.
0: Dan gaat er nu wel weer ram voorbij. Och, jee, we gaan...
2: Nou...
0: Ja, het is weer zover, mensen. We hebben hem al heel tijdje niet meer gehad.
2: Nee.
0: Maar vandaag is het alweer zover. We gaan vandaag voor Onverstaanbaar. Laat ze binnenkomen, die onverstaanbare platen. Nou, ik ben benieuwd. Toch zien er wat mensen die vandaag wakker zien, zoals Jokke van Postel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgens mij. Met Jokke van Postel.
0: Hey, Jokkertje, welkom.
3: We waren een drak weekendje, Toverland.
0: Het is allemaal van gisteren. Wat is dat allemaal? Het is allemaal aan je appjes zien, net die wat ik hier binnen heb gekregen. Moet ik eens even kijken of we nog wel goede appjes hebben. Hallo, wie is de allereerste dan? Nou, dat is Marco Vonk. Ja, dat weet nu welke dag het is.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.

0: doorgedrongen toen ik gezongen bij de Milton Bird Show bij Uncle Milty.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dat was op 2 juli 1956. Origineel van Big Mama Thornton, maar nu gezongen door Elvis Presley.
1: Ja, maar...
0: 1 juli 1956. Hound Dog. Radio.
1: Radio. Nou ja, met alle respect, maar we kennen het plaatje wel van Stone. En we zoeken vandaag wel onverstaanbare muziek. Dus Marco, zo is nog een keer een poging kunnen wagen. Dan misschien een van een plaat die we totaal niet kennen van Stone in kunnen zingen. Dat zou wel prachtig vinden. Maar ja, goed, van de andere kant kan ik ook wel zeggen. Elke dag doet het wel ontzettend zijn best. Dus we mogen wel even een applausje geven.
2: Ja.
1: Dus een inzet, want dat is natuurlijk wel hartstikke tof. Dus, laat ze komen. Onverstaanbare muziek. Nou, dit is voor mij ook onverstaanbaar. El Perperadon. Ik verstond er niks van.
2: Ja,

0: Nou, dat was ook onverstoorbaar. Ik verstond er helemaal niks van. Ik weet niet of het even onverstoorbaar is. Maar goed, dat is wel wat we zoeken vandaag. Maar dan gaat het er aan bepaald. Onverstaanbaar gewoon vandaag voor om 18 minuten over 6. En de allereerste mensen hebben zich al gemeld. En het zijn niet zomaar mensen. Het zijn mensen die gaat te doen hebben komend weekend. Want er gaat gebeuren en wel, je weet het wel. Er zit een groot podium.
1: Eindelijk
0: is het zover, joh.
1: Het concert op het water.
0: Ja, het concert op het water, ja. Motte Lenneke van Brak maken de andere Rieu, zomaar de... Oh nee, dat is André Simons. Ja. André Rieu. Maar dat had je dan de voet, hè. Zo ook ze dat, had de poortje gebroken.
1: Echt hoor?
0: Ja, dan... Ja,
1: wat is er gebeurd?
0: Ja, weet ik ook niet. Misschien nog eens blijven heukhakt. Dat ken wat. André, goeiemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Helderijs. Ja, onverstoornbaar. Muziek op het water. Er zitten van alle handen onverstoornbare dingen bij. Maar dat is dan allemaal muzikaal, dus dat geldt niet. Maar ik bijvoorbeeld, dus versta ik Frans.
0: Ja.
2: En Frans verstaat mij misschien.

0: niet in de dingen.
1: In ieder geval, wij hebben een muzikaal nummer en dat is eigenlijk Champs-Élysées. Ja. Maar ik versta het niet. Maar mijn collega slagwerker, dan heet José.
2: Oh, José.
1: En dan zet zelf Chance met José.
2: Oh ja, Chance met
1: José. Dus wij maken het zelf verstaanbaar, maar dus ja, eigenlijk duurt maar een typisch keer, want het is niet zoals het bedoeld is. Want het is gewoon Frans en hier doen we het verstaan Frans. Maar ik niet, en voor mijzelf geldt, ik is onverstaanbaar. Dus, jullie mogen het laat me toeten. Ja.
0: Hoi Johan. Hoi Johan, heel succes, hè. Maar maar goed, het is nu wel duidelijk, hè. Ja. Dat ze niet verstaan dat ze er zelf van gemaakt hebben. Oh, Champs-Élysées. Maar ja, werd dat gewoon weer gezongen? Dat voor mij een beetje ook.
2: Ja, dat zijn de diverse artiesten natuurlijk.
0: Oh, Champs-Élysées. En Chanson de... Is nee, dat Chanson d'amour, hè?
2: Nee, maar dat was weer van Manhattan Transfer.
0: Ja, die, maar dat is het niet, hè?
2: Nee, dat is het niet. Nee,
0: moeten we zelf op ongel zo goed gewoon, hè?
2: Champs-Élysées, hoor. Ik zoek het eens even op.
0: Nou, goed, kom maar door, mensen. Champs-Élysées. Zoiets, hè? Maar niet redden. Dat zit dan... Nou goed.
2: Joe Dassin.
0: Wie? Joe Dassin?
2: Joe Dassin. Oh. Nog een stukje laten horen, natuurlijk.
3: Ja, hoor.
0: Ja, deze, ja. Dat is met een piano.
2: Dit is wel het origineeltje.
0: Dit is het origineel. Dus ik kan André er even oefenen, hè, want het gaat binnen gebeuren, hè.
4: Je me baladais sur l'avenue.
0: Ja, l'avenue.
4: Cœur ouvert, inconnu.
0: Caravan.
2: Niks van.
4: Envie de dire bonjour à n'importe qui.
0: De portekie ook, hè.
2: Bonjour kon ik nog wel.
0: Ja, dat wel, maar portekie, dan...
2: Dan haken we
0: het. Nee. Nou goed. André, dankjewel. Dan gaan we even kijken, want Hanske Dekkers...
2: Dankjewel.
0: Dank je, ja. Nou, we blijven ook wel, want we gaan naar Hansje Dekkers toe. Want ik zie dat hij al wel net naar André Simons komt.
2: Oh ja. Nou, waardoor... ik zal eens even kijken. Ja. Wat een hele goede morgen, zegt hij. Het rad, het beslist, onverstoorbaar. Ik wil vandaag Gerrits Veugloeier de Muppets met... Manamanam.
0: Ja, dat is inderdaad onverstaanbaar. Ja, maar dat vind ik een goeie. Leuk om een keer te huren, de Muppets. Manamanam.
2: Ik moet je nog wel even zeggen dat Ruudje Bouten is ook al langs geweest. Hmm? Die zegt, Maarten mag voor mij een single kiezen bij het thema. Want ik ben weer onderweg naar de Bilt.
0: Naar de Bilt?
2: De Bilt.
0: Geet het door. Dan geeft het een KNMI of zo.
2: Nou ja, goed, als je naar het weer kijkt, dan hoef je niet naar de Bilt te gaan. Dat is gewoon waardeloos.
0: Nee, maar volgende week wordt het een stuk beter, jongen. Ja, dat is gebeurd, dat het blootheid te zien. Nou goed. Oké, nou, dat hebben we. Dan gaan we nog Fredje. Kijk dan maar eens even door.
2: Ja, daar zie ik van alles gisteren fotootjes gekregen, zie ik.
0: Ja, dat
2: van de hobbeltjesmaker.
0: Ja, dit blijft maar door ons gewoon. Dat wil schade weten. We hebben vandaag nog over het bultje benzine geweest.
2: Fred Bultje. Een goeiemorgen, heren hoofdvoegloeiers. Doordraai dinsdag, dus laat het rad maar spreken. En hij weet al wat hij wil horen.
0: Wat dan?
2: Bob.
0: Van Hansen. Oh, Hansen. Ja, Hansen. Bob. Kom eens zeker door. Dan Gordon Harold. Goedemorgen.
5: Morgen, Maarten, Pascal. Hallo. Alle wappies. Onverstaanbare muziek. Ja. Ja. Vlug is het onverstaanbaar, maar... Dan ga ik van Sepultura met Roots.
0: Oh, nou, de wet van was goed, Kees Harold.
5: En Radio, hè.
0: Radio, joh.
5: Allemaal in de korte dag.
0: Ja, de korte dag. Allemaal de korte muziek, hè. Sepultura. Dat is even rammelabamski. Dan Dennis van der Veen. Nou, daar heb ik al lang in
2: de buurt.
0: Ja, dat dan nou besteed. Goeie, er zijn al de goeie mooie mannen. Let op.
6: Goeiemooie man!
0: Ja,
6: als je een biertje terug hebt, die mag een broodje slapen.
0: Ja.
6: Dus ja, en dan ben je in Limburg en dan kennen we weer eens terug.
0: Goed zo.
6: Jongens, je hebt overstoombaas. Ja, dat heb je vaak in mijn maar ook wel eens. Maar ik wil denken, Scatman van Scatman Show.
0: Ik denk dat dat nog
6: steeds eigenlijk niks hoor. Dus, maar goed, maar fijn uitzending en ja, we weten dat. Tot de volgende.
0: Ja, maar we hebben die best wel gemist, want we weten nog steeds waar ze bussen, jong. Dennis van der Veen, Scatman John. Zeker. Maar volgens mij is de plaat waar we binnenkort wel een hele grote zoomer gaan huren.
2: Ik
0: want
2: ben even aan het checken.
0: Ja, Maarten, de druk aan het checken. Lieske werd er belang, we zitten alweer in de zesde morgen. En inderdaad, hoppakee. Tijd al op de lease, dus Dennis, we huren die Geert terug zo meteen.
2: Ja, zo is het.
0: Met een nieuwe inzending, want dat kan natuurlijk niet achterblijven. Maar natuurlijk nog weer een nieuwe inzending doen.
2: Ja.
0: Dan hebben we Dennis gehad, en wij kriegen we dan.
2: Ruudje uit Klimmen. Op deze doordraai dinsdag is het onverstoombaar geworden. Dan gewoon ik voor de Muppets met...
0: Petit,
2: Petra Stroom, die zegt, weet je wat jullie moeten doen?
0: Ja.
2: Juan Pardo met No Me Hables.
0: No Me Hables, No Me Hables.
2: Nou een goeie.
0: Inderdaad, het was begin jaren 80. Hadden we een kroeg op een Ruiver. Dat hoort de Rico Bar. Dat draaiden ze die altijd met de kermis. Dat weet ik nog. Juan Pardo, No Me Hables. Ja.
2: Het zal toch niet waar zijn?
0: Ja, dat is lang geleden, jongen. Ik weet er alles van. Pak even de marketenser mee.
2: De marketenser, ja, die is er natuurlijk ook. Monique de marketenser. En ja, daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Want je weet precies wat er allemaal in de lijst staat. Vandaag komt ze met Wes en Alane.
0: Kijk, ja, daar begin ik toch te twijfelen. Maar ja, ik denk als ze... Ja, doe ze eerst het zelf al.
2: Ja, ja, hij staat niet in de lijst.
0: Nee, dat heeft ze toch hartstikke gehoord. Goed zo, onvoorstelbaar. Lotse Bunny komen bij L1.

0: Een beetje van blozen, jongens, dat allemaal zo, joh. Mama, I love you, I love you, I love you. Natasha Bedingfield, mooie word, these words. Op 2:45 op deze doordraai dinsdag dat de ratten bepaald hebben vandaag gewoon weer onverstaanbare muziek. Nou, ben ik toch benieuwd wat Michel Bakker heeft. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal, Maarten, vrienden en de gezellige community van het Magische Rad. Onverstaanbaar, ja. Zal ik te denken aan Wes met Alane. Dan wil ik ook voor nou, in Dordrecht Tuesday. Goed, de bargaande gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Ja, dit was de bargaande. Radio A.
0: Radio A, dankjewel bargaande. Weer Wes met Alane. Met oh mijn dat. Ja, van de naam verstijst helemaal niks van. Hè.
2: Kun je ook niet nazingen.
0: Kerst op binnen, kerst er niks mee. Hè? Kerst wel even van de Remco. Dat is de taxichauffeur. Ja. Remco, goedemorgen. Welkom.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal. Goedemorgen, de taxichauffeur.
0: Welkom, jong.
3: Onverstaanbare muziek, liedjes. Ja, dan wou ik voor de dijk of voor de kaskoorn met Nee Idee.
0: Oh ja, die joh.
3: Nou, ik wens u nog een fijne uitzending in de studio en tot morgen. Groetjes.
0: Nou, hoi, hoi. Dan ook al moet een nieuwe idee hebben, weet ik voor wat. Een Nee Idee. Gewoon een nieuwe idee hoor. Een nieuwe dag. Een nieuwe idee. Ideeën van dich, kent ze wel. Goed, de kast. Hoe deed je door waar we toen wel? De flinks aan de chips hebben gegeten.
2: Baba.
0: Michel Rutte, daar ken ik het van. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
4: Michel Rutte hier.
0: Hey,
4: met deze doordraai dinsdag, ja. Nu altijd met 4D's.
0: Ja, ja.
4: Gewoon ik voor nummer van Michel Telo. I say to Pego.
0: Oh, ja, ja, ja.
4: Goedjes, fijn uitzending en radio, hè.
2: Knap hoor, dat hij het uit kan spreken. I say
0: ja, vind ik knap, hoor. I say to Pego. Maar dan werd ze dan niet wat er zei, hè. Dus ik onverstoorbaar ervan. Goed, Den Governor de Man, DSB. Zich met een klaar maken van de caravan. Want aanstaande vrijdag hebben we begrepen. En gewoon ze, hoppakee, koetsjes en oesterik toe.
2: Echt hoor.
0: Ja. Stefan van Inge, goedemorgen jongen. Nog even. Dat is de Rambo's.
5: Goedemorgen Pascal Amar.
0: Goedemorgen man.
5: Deze doordrijdende.
0: Welkom.
5: Ja, daar ben ik weer. Gisteren onverwachts een daagse toes gebleven.
0: Oh, ach.
5: Iets met kamperen op een kleinste huisje. Dat ging even niet helemaal volgens planning.
0: Ja,
5: maar ja, we zijn wel fris en fruitig inmiddels. Dus we zitten alweer links achter het stuur.
0: Goed zo.
5: En zijn alweer onderweges.
0: Goed zo, dat duizend goed.
5: Ja, op deze doordrijd in zich onverstoornbare platen. Ja. Ja, de waarheid is natuurlijk een grote verstoorn, dat weten we. Trouwens, Pascal.
0: Ja.
5: Dat singeltje, wat ze erover had, hè. Wordt dat nog het jaar, denk ze. Of moet ik nog even geduld
0: hebben? Ja, maar heb geduld hebben, jongen.
5: Ik geur het geheel, natuurlijk.
0: Ja, dat zien we maar echt,
5: verder veel gloeier, waar ik denk aan. Dragostina Dinte van Ozon.
0: Oh, ja.
5: Dat Roemeens, dat ken ik geen woord van verstaan. Nou, heren, een hele fijne dag. En radio, hoor.
0: De Dragostin Dente is dat, of een ozo, joh. Wel een plaatje was te doen, veel
2: van de
0: buurs.
2: Ja,
0: die is dat, joh. Ja, ja, in het Nederlands maken ze ervan, muggen hier, muggen daar. Dat waren die gebroeders Co, hè. Die zijn mensen. Goed, ik pak nog even Johan Gerritsen erbij. Johan, goedemorgen, welkom.
6: Goedemorgen, mannen, goedemorgen, vroeger. Je bent ook op post.
0: Hé, Jokertje.
6: Ja, dat berichtje was net deze uur, dat was inderdaad van gisteren.
0: Ja,
6: over gisteren,
0: ja.
6: Vandaag kwam we van Fieke
0: Hoogboeken, Petre
6: en Boksel, voor te lossen. En als pleitje bij de doordraai dindig voor onverstaan. Ik word verpleegd dat het ook onverstaanbaar en dat van Willy Sommer. Ja, voor de rest iedereen aan mijn werken werkt ze. Voor de chauffeur houdt hem tussen lijntjes en radio.
0: Radio, we hebben altijd een bijzondere plaat. Willy Sommer met onverstaanbaar. Ja, dan moeten we er even zuren. Ben je benieuwd, hè? Ja, inderdaad, ik moest Maarten even laten huren wat ze gisteren al verteld. Als ze vandaag even een appje van gisteren, dan is dat nog allemaal weer gekomen.
7: Adel Likert, had jij welke keer Sommers? Heb je die gepakt? Kan ik hem vinden?
2: Nee.
7: Ik kon niet, hè? Onverstaanbaar. Nee, als ze onverstaanbaar intiek, komt ook niks naar boven.
2: Wie was de artiest, zei
7: ik? Volgens mij Willeke Sommers.
2: Willeke Sommers?
7: Willy Sommers. Moeten we even gaan zoeken in een grote computer, hè?
2: Sommers.
7: In ons grote datacenter, hè? Want ja, dat is zo. Op de dag van een datacenter moeten wij zoeken in een datacenter.
2: Verstaanbaar.
7: En komt er iets naar boven?
2: Er komt nog steeds niets naar boven.
7: Oh jee!
0: Ja, goed. En helder dan. Dan gaan we maar eens kijken wat er wel naar boven komt. Dat zijn de appjes die zijn binnengekomen voor deze onverstaanbare doordraai dinsdag.
2: Stefan Penders. Goedemorgen, Pascal en Maarten. Voor de volgende had ik graag ook Ozon met Dragostadin Tij.
0: Nou, hoppakee, heb je er weer.
2: En Roland, de Buxenbijster, die gaat voor Andrea Bocelli met Conte Partiro.
0: Zo.
2: Ja, ja. Frantje Broekhuizen komt nog even terug natuurlijk, want die wist ook niet wat het rad zou brengen. Zeg doe maar La Bamba van Richie Valens.
8: La Bamba.
2: Ja hoor. La Bamba. Ja, ja. Poolse Frank is voor ons allemaal onverstaanbaar. Zeker. Sowieso natuurlijk.
7: We hebben vandaag wel een goede dag.
2: Gin Dobremannen, onverstaanbaar voor de meeste gloeiwappers in ieder geval. Lato van Bacciari. En Lato betekent dan weer zomer, zegt hij.
7: Aha. Ja. Dat vind ik wel zoen, hè? Maar ik zie Josje Rook ook al
2: even Robbie Bakkers nog doen. Die zegt, doe maar Carillo. Met Samba, de Janeiro.
7: Carillo met Samba, de Janeiro. Nou, er zijn 10 versies van. Ik ga straks even kijken wat het allemaal is. Maar ook zo meteen even de bijdrage van Josje Rook.

0: Shakira met Zoohibi L1. Op de dag dat we weten dat we, nou ja, goed, gisteren wel in de putje hebben gevoetbald. Maar wat is het geworden? 2-1. Oh. We hebben gewonnen, maar het was wel met de hakken over de sloot. Twee strafstoppen hadden we er van uur dicht. Ongelooflijk, jongens. We moeten toch gewoon kijken wat het allemaal gaat weren op het WK voetbal. Japan is de eerste tegenstander van de Oranje. Als dat zondag gaat het gebeuren.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. We kunnen wel weer gaan poelen, wat verder van zinken. Ik zag ook, en ja, mijn vrouw zit ook tegen me. Ik heb zo meegedaan met een of andere voetbalpool. Zeg ik, nee. Zeg ik, daar begin ik net maar aan. Ik want het is ook vandaag net maar dat ze Gundy Rieken samen moest. Ze moest ook zeggen van welke trainer het beste is. Welke shownoppen het beste is. We allemaal van die rare vragen.
2: Ik kende allemaal niet.
0: Ik gewoon niet. Het is voor mij alleen maar van, ja, dit speelt tegen die. En dan,
2: ik ken alleen maar Koeman.
0: Wie?
2: Ja, die.
0: Weet je wat niet wie je kent ze? Kent ze allebei?
2: Ja, van naam dan, hè.
0: Het is Michaat. Van zien Michaat voetbal. Nou ja, maar gewoon het bal volgen natuurlijk zondag. En als ze dan weer een beetje verder komen, dan denk ik dat bij mij de koorts ook wel een beetje begint.
2: Ik kwam gisteren bij een grootrutter en dan kreeg ik een oranje petje.
0: Hebben ze die meegenomen?
2: Ja.
0: Hebben ze meegenomen?
2: Niet mee hier in Toerant.
0: Ja,
2: ik durfde het net op te zetten.
0: Oh, dat is wel ellendig.
2: Misschien stond ik het maandag.
0: Ja, de werd toch helemaal doertje goed met de rommel overal. Ja, ik vind het ja, eigenlijk van de andere kant denk ik van ja, het is wel fijn dat het allemaal oranje is, maar ik kies zoveel gratis als ik het cups, de grote zak chips, kies weer van alles bij. En dat spul, ja, dat geeft straks toch gewoon allemaal weer de klikken in.
2: Misschien nu al.
0: Misschien nu al. Zo ja. Zeggen. Maar
2: zijn we nog steeds op zoek naar eigenlijk die WK-fan?
0: Ja, dat zien we nog steeds op zoek. Nou, als we rijden de wet, dan geven we even door via de L1-app. We gaan even naar iemand die sowieso iets wet over de onbekende en onverstoorbare muziek. Dat is Josje Rook, oftewel... Gene Dobrum! Ja, dat moeten we samen doen, maar 1, 2, 3. Gene Dobrum!
3: Gene Dobrum maakt een fiscal gloeimorgen, gloeiwapjes op tussen doordrijd dinsdag. Ja, weekend voorbij.
0: Ja.
3: Weekend leuke dingen gedaan.
0: Vertel.
3: Onder andere een verjaardag ben ik weer op de camping in Helden.
0: Kijk.
3: En zondag hebben we het zomerfeestje gehad van Potlasje. Eigenlijk een beetje. Voor de zomer de afsluiting van het seizoen.
0: Mm-hmm.
3: En ja, voor de rest in en om het hoes van alles gedaan. En ja, voor de vuurgluur hou ik gedacht aan Moord de Kogut.
0: Wie?
3: Met Tsawa Vjoska.
0: Ja, ja.
3: Ofwel Jonge Haan met het hele dorp. En dat liedje, dat is een cover. Luister maar hoe dat van is. Een heel bekend liedje. Mm-hmm. Ze zeggen, maak er een hele schone dag van. En op Wiederschnitzel en Radio.
0: Radio, dat is wel een strip gebeurd vandaag met de onbestoombare muziek. Nou, Chari hadden we net aan Noor Kolle, Kusoska.
2: Ik kan niet eens uitspreken.
0: Dat is ongelooflijk. Maar goed, wat we wel kennen, en dat is als niemand in de hoed zijn de kump. Gisteren had er nog over Wendy Zonneschint. Heb ik het over Keulse Frans. Keulse Frans, een schöne.
4: En schöne jongen,
0: schöne.
4: Ja, daar maakt me geen met onverstoorbare liedjes.
0: Ja.
4: Natuurlijk is het dialect van Kullen niet vergeten en verstoorbaar.
0: Nee, soms niet.
4: En zoutje, dat kunnen ze, ja, dat kunnen ze alles kiezen. Aan de andere kant, de regio zingt toch wel de nuttige liedjes mee, dus dat is het gans correct.
0: Ja, klopt.
4: Dus die gaan de oplossing gezoerd in een liedje van de groep Lupo.
0: Lupo?
4: Die gaan heel veel woord vertaald. Naar ja, de verstoorbare West-Duitse woorden.
0: Ja.
4: En dat liedje over die woord,
0: ja.
4: Onverstoorbare woord,
0: ja.
4: Dat heet Nur für die Liebe nicht. Dus daar moet je erin brengen, Oosterkeuzekreis, Lupo, met hun liedje Nur für die Liebe nicht.
0: Nur für die Liebe.
4: En voor wat betreft het voetballen.
0: Ja.
4: Jongens, ja. Niet druk maken.
0: Niet.
4: Wanneer het hem de woers geeft, dan moet ze verstoren. Oefenwedstrijden, leuk en aardig. Soms zelfs gevierlijk, zoiets. Gisteren misschien wel last kunnen zien. Dus het zal wel loslopen. Kunnen we goed.
0: Oh.
4: Ik sta aan u en een schöne dag en radio.
0: Radio, zus wel. We zien natuurlijk de beste trainers. Hè? Want first of all natuurlijk een arrogant van de televisie. Hè? Vooral dat.
2: Ik heb Lupo echt een beetje gevonden.
0: Heb ze hem gevonden? Ja, dus dat... Nur für die Liebe nicht.
2: Für die Liebe nicht.
0: Für die Liebe nicht. Nou, ben benieuwd waar ze mee komen, hè?
2: Dan gaan ze het over allerlei woorden in het Duits die in het Keuls anders zijn.
0: Ja?
2: Ja.
0: Moet er wel even inkomen, Jos, hè? Dan moet even opstarten, hè? We hebben opstartproblemen.
2: Een heel klein gitaartje erbij, zo te horen.
0: Ja, ukulele is dat ook, of niet?
2: Ja.
0: Jo met de banjo, Mie met de mandoline en Ari met de ukulele.
2: Komt-ie, nou,
0: komt er, hè?
5: Het Keulse woord voor zwiebel.
0: Zwiebel, kan je?
5: Is Ölisch.
0: Hey. Ölisch.
2: Ölisch?
0: Ja.
2: Ja.
1: Het Kölsche Wort für Bürgersteig ist Trottoir.
2: Trottoir.
0: Trottoir, Trottoir. Jo, zeker.
1: Het Kölsche Wort für Regenschirm.
2: Regenschirm.
1: Ist Paraplu.
0: Ja, ja, dat verstoren we al, Paraplu. Ja,
2: dan bussen dus, wel het lieblingswoordje bussen vergeten.
0: En dat is?
2: Alaaf.
0: Alaaf, ja. Kölle, Alaaf. Ja, Alaaf, ja, dat is natuurlijk wel even. Dat is eigenlijk zo'n beetje internationaal het woord. Hè. Ik vind hem wel een zo'n woordje, hoor. Alaaf. Zullen we maar even doen, hè? Hoppakee, door maar Alaaf. We hebben marcheren door. Van Lupo met Für die Liebe. Goh, we nou. Ik ben benieuwd, Maarten, wat ik allemaal heb.
2: Ik heb Jo Oetheidse.
0: Is dat er weer op de fiets?
2: Ja, ja, ja. Hier, Jo, op een fiets. Mijn vrouw vindt mij ook af en toe onverstoorbaar.
0: Is dat zo?
2: Ik ga een Für Treble met het liedje...
0: Ramalamalamalam.
2: Amambanda. Amambanda.
0: Oh, Treble.
2: Ja, tot morgen, zegt de bier.
0: Ah, bam, bam, bam, bam, bam.
2: En Marley Zijlstra, Marley met Y, hè?
0: Ja, onze Marley.
2: Ja, ja, ja. Die zegt, hoi, hoi, Maarten en Pascal, Tarkan met Kis, Kis.
0: Kis, Kis.
2: Niks van te verstaan, maar natuurlijk toch goed te begrijpen. Tarkan kan dit nummer perfect uitbeelden.
0: Euro.
2: Een virtueel kusje voor jullie allemaal.
0: Oh, ja, dankjewel. Daar ben je weer zo. Ja, ja. Nog één, hè?
2: Shaki van hier, Rusted Root. And send my on my way.
0: Send me on my way. Ja, het zit ons niks, maar gewoon als...
2: Rusted boots.
0: Gewoon ervan uit als dat het wel een beetje onverstoorbaar is. Dan gaan we eens even kijken wat we nog meer hebben. Oh, daar zitten nog ontzettend veel mensen. Ja. Pak even Henkie Leenders erbij.
5: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom.
5: Ja, het had hij bepaald.
0: Ja.
5: Dat wordt vandaag onverstaanbaar.
0: Onverstoombaar, hè?
5: Dan ga ik eens voor Julio Iglesias.
0: Ja, natuurlijk ook onverstoombaar, hè?
5: Ongolizia.
0: Oh ja,
5: ja, met handen en mijn Spaans is niet zo, niet zo best. Maar jullie bedoelen wat ik. Jullie weten wat ik bedoel.
0: Ja, ja, ja.
5: Radio, hè?
0: Radio, hè? Dankjewel, hè?
5: Ja, hier staat die plaat van Julio Iglesias er al in.
0: Nee, nee.
5: Dan ga ik ook mee met Wes Alame.
0: Nou, we zetten er neer in, dus we kunnen daar goed kijken. Dankjewel voor de appje. Goed, even koffie drinken, mensen. En gewoon nooddenken vandaag. Onverstaanbare muziek hier op deze doordraai. Dit is bij alleen maar nu kijken.

0: dat is lekker. En die gans groot datacenter vol met muziek hebben we veel klaarstaan. De ene pikken we er straks uit. En dat heeft te maken met de onverstoorbare muziek van vandaag. Op deze dag hebben we ook nog iets anders gaan doen, want...
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Ja, Maarten, ja, dat hebben ze nog niet meegemaakt. Maar gisteren hebben we het allereerste koffiepakket weggegeven.
2: Echt hoor.
0: Om het heugens, kun je mee gesteld in een grote tas. Die mocht ze even, kan ik die maar eens even openmaken. Ja, ja, ja, ja. Dan kent ze zien wat er eigenlijk allemaal wel niet in zit, joh.
2: Oh, dus, ja, dus het is een tas.
0: Het zijn een aantal kilo's, hè. Kieken, zit sowieso een pak koffie zit erin. Mocht ze niet mee naar huis nemen trouwens. Was even, het is puur voor... Ja, er zit van alles in, hoor.
2: Dit?
0: Koffie, ja.
2: Is een pak koffie, inderdaad.
0: Goed pak koffie zit erin.
2: Goed pak koffie.
0: En de Christen van alles bij een soort goodiebag is het eigenlijk, hè?
2: Zit er een mok zit erin?
0: Ja, een mok zit erin, ja.
2: Och, wat er ook in zit.
0: Ja.
2: Kiek.
0: Keukskus.
2: Een lekker keukskus.
0: Ja, ik heb er gisteren al een paar gepakt.
2: Mm. Ja, ik zie het. Is hier al... Ja. Er zit nog maar één keukske in.
0: Nee, ik heb er gisteren nog een paar nu.
2: Ja, dat zegt ze maar eens. Ja. Maar één keukske in.
0: Goed, was er voor ons door natuurlijk, om dat ganse pakket te bemachtigen. Is even goed te onthaaien met wie we vandaag koffie drinken. Oh. En dat zien er niet één, dat zien er tweeën. We drinken vandaag namelijk koffie met Twan Huis en Big Benny. Twan Huis en Big Benny.
2: Goed die op de koffie.
0: Ja, die komen op de koffie. Die zitten hier achter. Kiezen.
3: Hoi.
0: Hoi.
2: Hoi, goed.
0: Yes! Ja. Dus Twan Huis en Big Benny. En straks geven we een teken. Dan mogen ze gewoon appen. En als we dan straks in de uitzending holt. En de wet welke twee mannen dat die zitten te koffie drinken. En kennen ze zomaar zien dat het pakket voor dingen. Dus huppakee. Nog een keer Twan Huis en Big Benny. Deel drinken we vandaag koffie mee. Laten we toch eens kijken. Want Dennis van der Veen heeft nog een keer nog een dag. Want hij had natuurlijk al een plaatje op een Lieske de Beast. En ja, Dennis, goedemorgen man.
4: Man, daar is het niet.
0: Ja, met de
4: Muppets.
0: Ja, ja.
4: Hey, ja, dan ga ik met de Muppets.
0: De Muppets.
4: Ja, dat kennen we ook niks van maken.
0: Nee, nee, nee, niks van maken.
4: Dus, dat doen we met de Muppets.
0: De Muppets.
4: Man, fijne dag. Hoi.
0: Hoi, dankjewel. En van de Muppets komen de Johnny Leen hier. Johnny, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zou ik denken aan de Scatman met balalala, wie, balalala, balalala, doe of zoiets.
0: Was voor gezag, maar deze tijd op een lease kunnen we hier hebben. Dus dat is wel een beetje jammer, hè. Goed, dan gaan we eens kijken wat we nog meer hebben. Dennis Thomas, hallo.
6: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo.
6: Ik ga hier bijdragen met I Santa California.
0: Huh?
6: En de titel is Tornero.
0: Tornero.
6: Fijne uitzending weer.
0: En?
6: Radio.
0: Nou, ik kan er ook niks van maken. Dus ik
2: stond
0: er
2: nu al niks van.
0: Tornero, dus dat is wel een goeie, onvoorstelbaar. Kom eens zeker op een Lieske erbij zetten op deze doordraai dinsdag. Dit is Plotje en Friends, bij L1.

0: zette mit huske door Bonne Myers met in de barbecue. Lekker man, weet je wat ik lekker vind? Wat loopt er eigenlijk op de barbecue bij dich?
1: Wat denkt ze zelf?
0: Ja, burgers.
1: Nee.
0: Ja, kom maar, zeg maar.
1: Hamburgers.
0: Hamburgers, ach ja, zieke hamburgers. Lekker man, volgende week dan moest hem ook weer, moest hem wel zo, heb je zo gemaakt, mee teruggenomen?
1: Of course.
0: Niet dat er nog een bel steekt, hè? Dat maakt ze in mijn zangbrief mee. Kent zomaar gebeuren. Dus vandaag hebben we gewoon voor overstroom van muziek. Het is doordraaid dinsdag, dinsdag de 9e. Ja, die eerste oefenputjes die zitten erop voor oranje, maar het is nog niet zo veel. Ik kreeg er wel al reacties van binnen van Marielle, geloof ik. Want die hadden
1: ja,
0: we ook gezien.
1: Inderdaad, dat schreef van, noemt je dat voetballen? Ja, voetballen.
0: No.
1: Ze zeggen van ja, waardeloos spel, maar ja, een slechte generale is een goede voorbereiding.
0: Ja, daar heb je het ook wel gelieken natuurlijk. Hè? Er zijn wel meer redderen keren, we hebben een beetje nervenpest in het begin, maar uiteindelijk kwamen we toch allemaal wel, wel goed. Dus, Marielle, ik heb gehad. Marielle, nog een pleetje voor ons? Of zit ze,
1: dat heb ik eigenlijk helemaal niet gezien.
0: Nee,
1: ja, maar. Ja. Weer vrucht eraan. Jekke, van Morikante.
0: Ja, is niet te verstoren. Is onverstoorbaar. Ja, nou, goed. Onverstoorbaar. En ze stuurde ook een foto van de Zeppelin. Ik heb hem niet gezien op een ruif, maar die heb ik wel overheen gevlogen. Wel prachtig om er mee te maken. Helmut Weissen, hallo.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag, oftewel triple D-dag.
0: Nou.
2: Ja, en vandaag had de rat beslist. Onverstaanbare muziek. Nou, dan ga ik voor de suite met Coco in dit geval. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Ik zie dat de jongen van Posten nog een keer binnenkomt. Maar dat is Willy Sommers, maar Willy Somber.
1: Oh.
0: Sombere Willem, oftewel Somber. Willy. Ah, ja. Dit is Belgisch. Nou goed, ik kan het even doen. Pak er nog snel een paar bier, want dat is binnen 7 uur al.
1: Ja, kent ze dit nog?
0: Wat?
1: Dat is loester, hè?
0: Ik ben benieuwd. Ah, natuurlijk kijk, de tandenbots. Ta-da-ta-da-ta-da.
1: Ja, daar komt Alex Feiten dan weer mee.
0: Oh, Alex Feiten.
1: Doe mij maar de tandenborstel-jive van set 2. Ja. Marco Huppert nog eventjes doen. Die zegt goedemorgen, Pascal de Maart en Groeiwappies. In het kader van onverstaanbare platen en het WK-start dacht ik aan Gianna Nannini en Eduardo Benato. Un'estate Italiana, dat is de World Cup song uit 1990, zegt hij.
0: Zo.
1: Groetjes van Marco de Hoffotograaf Hubberts uit Reden, Ems in Duitsland.
0: Ja, dat is een goede fotograaf.
1: Vol, eigenlijk.
0: Ja, dat heeft ook een titel gekregen. Fantastisch, ik consumeer, maar inderdaad, die plaat is onverstoorbaar. Die zoeken we vandaag hier bij de Vogeloer. En daar gaan we zo meteen mee verder. Maar nu eerst Frankie Goes to Hollywood en relax.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het gebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond ontruimd vanwege een brand. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting. 1 verdachte is aangehouden. De zware regen- en onweersbuien van gisteravond hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden moest de brandweer in korte tijd veel meldingen afhandelen van wateroverlast en stormschade. Doelman Mark Vlek uit Bocholtz heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest met een blessure naar de kant.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
2: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.
5: Alleen verkeer, goedemorgen, hi, was een hand jong.
6: Goedemorgen, gloeiwappies.
5: Hallo.
6: Vanaf Venrooy richting Venlo is een vrachtwagen gesierd. Vielen lubbel, aardig op.
5: Dankjewel voor de melding. Kijk even met mij op de kaart. De vertraging op dit moment, kleine 10 minuten.
7: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op handenpolsmiddenlimburg.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op handenpolsmiddenlimburg.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
9: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
10: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
10: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
13: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
14: Auw.
13: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
15: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
17: Houd misdaad uit je buurt.
16: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
18: Meneer, mag ik u wat vragen?
19: Ja.
18: Waar kent u Hazy van?
19: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
18: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
19: Oké.
18: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
20: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
21: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
22: Profiteer van de tv-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
21: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
23: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

half over zeven. Dit is LA met de ochtendshow. Op deze doordraai dinsdag. Onverstaanbare muziek draaien we. Nee, dit zeuken we. En dat doen we nog de ganse ochtend. Oh, tenminste, net voor half acht van de komende drie uur. Gewoon op een Spotify-lieske erbij zetten. En we hebben alle lieske. Dat is behoorlijk lang, wie.

0: boetekieken en zien we dat het allemaal een beetje rustig is. Zit gisteren wel duchtig geloosje geweest in sommige plekken in de provincie.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo'n heets heb ze daar toch gezien. Door zijn loosje gewoon.
1: Oh, ja, de bus op een café-restaurant. Ja. En daar, het heette eigenlijk een boscafé. Het ligt daar ook prachtig in de bossen, in Heidse.
0: Van zijn verkapping zo
1: is
0: hier,
1: de overkapping is ingestort.
0: Ja, zo meteen Thomas even... door de eigenaar, moet ik Thomas even bellen. Nou, dan zullen we bezig zijn met opruimwerkzaamheden vandaag. Misschien is het al wel bij de zaak, we bellen hem straks even. Ook even nog een man, ja, toen heb ze het niet meegekregen... maar Rob van der Hoven heeft afgelopen weekend liggen kienen.
1: Liggen kienen?
0: Nou ja, dus hoe zeggen ze dat? Het is ook zitten kienen, het hoog, zitten kienen. Dat klinkt toch niet? Liggen kienen, zeggen ze dat toch?
1: De het gekiend.
0: Ja, de had... Zal wel een zien. Maar goed, hij had een fijne set met handdoek gewonnen.
1: Prachtig,
0: ja, een kleurrijke handdoek. Maar hij had ook weer een bijdrage gedaan voor deze doordraai dinsdag. Goedemorgen Rob, welkom.
2: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxchauffeur.
0: Hey Robby.
2: Ja, ik heb gisteren nog een valiescombinatie gereden. Ik ben vertrokken in Landgraaf.
0: Ja.
2: Hier eentoven naar Den Bosch aan Arnhem.
0: Mm-hmm.
2: En toen terug vanuit Doetinchem naar Didam, Nijmegen, Venlo. Echt... Nummer streeg.
0: Dat zie je nog een keer.
2: Vandaag heb ik middagdienst.
0: Ja.
2: Ik begin vanmiddag pas rond een uur of 1-2. Ik kreeg de planning nog, die heb ik nog niet.
0: Zo wel later, ja.
2: En wat betreft de voorgluur, dan ga ik ook voor Wes met Alane.
0: Ah, Wes Alane.
2: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
0: Radio en 50 kilometers. Ja, we hebben een latertje voor een Fossie. Hey.
3: Hey.
0: Hey.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, gloeibappies. Nou, doordraai dinsdag. Dat bepaalt onverstaanbaar.
0: Ja,
3: dat is ook weer als Fossie zien. En natuurlijk ook voor de Muppets moeten gaan. Maar dat doen we niet.
0: Ja, wat is
3: ik ga vandaag toch eens proberen met de ertebrekers met de zier.
0: Ja, dat heb je al dikker gezegd.
3: Goed, dat is mijn bijdrage voor vandaag.
0: Ja.
3: Schoenen werken allemaal. En radio.
0: Radio.

0: dit. Moet je luisteren. Dit hebben we al vaker gehoord. Ik kan het niet uitspreken. Jij kunt het ook niet uitspreken. Maar deze man kan het wel. Luister mee.
1: Freezing cold in Einstein's Huzo.
0: Ja, dat ja.
2: Ja, daar zit ik klaar mee.
0: Adriano Celentano.
2: Freezing cold in Einstein's Huzo, ja. Probeer het maar. Maar het is wel een goede rond.
0: Ja, dat komt rond mee.
2: Klein donder, hè.
0: Ieder jaar komt hij wel een keer voorbij.
2: Ja, goed. Pak eens letterlijk even Thijsje Ronkers mee. Ja, Thijsje, goedemorgen, joh. Welkom.
3: Ja, goedemorgen. Over de vrachtwagen die geschierd stond bij Van Rooy.
2: Ja.
3: De stijl nu weer recht en alles rolt weer rassig door.
2: Oké, hoi jongen. Dank je, Thijs. Ja, ik heb nog geen vervuiling van hem gehad. Maar ik ben even met een meikiek op de kaart. 6 minuten vertraging nog. Dus dat rolt het inderdaad lekker door. En we rollen ook lekker door. Met zometeen nog veel meer. Veel gloednieuws. Maar eerst One Republic. En run, run, run. BL1.

0: L1. Runt het nog een beetje door of rollen nog een beetje door op de weg? Geert, ik wens het laatste nieuws over de A73.
1: Over het file bericht bij Van Rij.
0: Ja.
1: De twee vrachtwagens staan op de vluchtstrook, dus soms moet ik weer een beetje door gaan rijden. Eén vrachtwagen zit redelijk in elkaar achter.
0: Oei, dat is ernstig voor de vrachtwagenchauffeur. We kieken inderdaad 6 minuten file op dit moment nog. Dus dat valt allemaal om mij. Het grommelt en het rammelt weer lekker door. Zeker de vrachtwagen, zoals maar toes komen hoor. Een botsing gehad, een zoe vreugel. 18:07, wat een ellende. Rij veilig, mensen, we zeggen het altijd. Begonnen, Mauricio Machiels, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen mannen.
0: Hallo, ja, man.
2: Mijn onverstaanbaar plaatje voor deze doordraai dinsdag. Daar ga ik voor Psy met Gangnam Style.
0: Hop.
2: Man, ik wens je een fijne uitzending.
0: Radio, dankjewel. De laatste weer, onze Mauricio Machiels. Huppakee, rol nog weer van A naar B. En Christian de Hovenier zit straks met zijn vingers in de groin. Christian, hallo.
3: Een hele goede morgen, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsen.
0: Welkom.
3: Vandaag doordraai dinsdag. Dan gooi ik ook voor de Muppets met Manamana.
0: Manamana.
3: En dan zeggen we...
0: Het is weer vandaag, een duur weer, 20:07. En vandaag maken ze ook een kans op een goed koffiepakket. We hebben de naam al genoemd, doen we straks nog 1 keer. En dan doen we het nog niet meer. En dan moesten we dit gewoon onthaaien. Den Maarten heet de laatste.
4: De laatste.

0: De
1: laatste. Ik heb de allerlaatste.
0: Altijd de laatste. Ja.
1: Wilbert van der Heijden.
0: Dat is toch de man die de stoel gewonnen heeft?
1: Volgens mij wel.
0: Dat is Wilbertje. Ja, er zit misschien nu in die stoel, dat weet ze niet.
1: In de deurdraaistoel.
0: Ja,
1: ja. Ramagadana van Treble.
0: Nou, wie kent ze nog? De dames die naar het Songfestival gingen. Bios uit de provincie. Dat kunnen we de balans op gaan maken.
2: De volgroeijag.
0: Ja, dan weten we wel wat het geworden is. Hè? Nou, ik vind dat wel leuk, hoor, dit, hoor. Ja, joh. Stapel plus de biersten. Die het dan helemaal gedaan hier bij L1. Vind ik toch wel knap, hoor.
1: Ja, inderdaad.
0: Wat kiest er moeilijk bij?
1: Nou ja, ik zat aan die plusje beest.
0: Dat is toch fantastisch? De man met zijn beest met een toeter op de kop. Ze zit er goed.
1: Ja, en, ja. En wij denken altijd aan de Swedish Chef natuurlijk, hè?
0: Ja. Nou, daar bent ze wel over.
1: Ik doe volgens mij niet mee aan dit liedje.
0: Nee, dat had hem niet. Dat is in de keuken. Dat kennen we ook. Oké, deze ochtend. We dachten eerst dat het de kanje op ging van niemand minder dan Wes met Alané.
1: Ja.
0: Ozo met Dragosti Dentij ging ook goed. Dus ook onverstaanbaar. Ja, maar als er één stel Minse Biers, de Muppets... ja, die zien echt zo onverstoombaar. Die hebben we een keer een plaat opgenomen. Ja, toen moesten we nog loesteren. Maar dat is wel fantastisch natuurlijk. Met up, het gewonnen. Vandaar bij de Vurgel in de Geitag.
3: Mijn naam

0: fijne keer. Geweldig, hè? De Muppets om nou een keer te huren zitten we op een Spotify Lieske erbij. Een Spotify Lieske van de Veugeluur 2026.
1: L1 Media Overzicht.
0: Even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. De plannen kunnen leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
0: En dat terwijl huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. En nu wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die achteruit gaan. En het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. En dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hogere energieprijzen minder banen op. Het aantal banen groeit dan vooral minder in krimpregio's, zoals bij ons in Limburg, Zeeland en in de Achterhoek. En in de rest van het land blijft het aantal banen ook bij hogere prijzen groeien, alleen net iets minder snel. Nederlanders gooien wat minder vaak eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
4: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het terugdringen van de voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden.
5: Ja, we hadden het er al eigenlijk over. Hè? Dat oefende je wel gisteren van het Nederlands elftal voor het WK tegen Oezbekistan. Het was bijna een leeg stadion daar in New York. Het was ook weinig spectaculair, maar uiteindelijk won Oranje wel met 2-1. Daar had Oranje wel twee schafschoppen voor nodig. En dat vindt Ronald Koeman, de bondscoach, echt wel zorgelijk, hoor.
6: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty. Dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben we met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
5: Ja, en zondag, dat is dan de dag, hè, want dan begint dat WK voor Oranje. Japan is dan de eerste tegenstander.
0: Ja, ik heb een helikop in, hoor.
5: Hou ik ook.
0: Wat gebeurt er meer op deze dinsdag, de 9e van juni? 6 van de 8 verdachten van de explosie bij een synagoge in Rotterdam op 13 maart verschijnen voor het eerst voor de rechter voor een inleidende zitting. En het CBS, daar komt met cijfers over de Nederlandse consumptiebestedingen van april. En tot zover een mediaoverzicht hier bij L1 in de L1 Ochtendshow. Met nu, Oet Venlo, de kwante hippen. En die hebben de deur voor... Ja, zing het zelf maar.
7: Straks, als de zon gaat schijnen, wolken weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooien toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote, leven is losgeloten. Ik

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Het is 7:30, dit is de LA Nieuws met Janna Hoofs.
9: Goedemorgen. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Dat wordt vooral verwacht in de sectoren als de industrie, detailhandel, financiële dienstverlening en het onderwijs. In Limburg zijn met name de industrie en detailhandel sterk vertegenwoordigd, waardoor de provincie relatief hard wordt geraakt. In de rest van het land blijft het aantal banen wel groeien de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen dat wel remmen. Blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
10: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
9: Het gebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond ontruimd vanwege een brand. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand woedde in het gedeelte waar op dit moment een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gevestigd. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting. 1 verdachte is aangehouden. De brand was snel onder controle. De zware regen- en onweersbuien die gisteravond overtrokken hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden van de provincie kreeg de brandweer in korte tijd veel meldingen. Die gingen over wateroverlast en stormschade. Vanaf het begin van de avond kwamen vanuit verschillende gemeenten ook meldingen binnen van ondergelopen straten, wateroverlast bij woningen en afgebroken takken. En doelman Mark Vlekken heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen. Dat was tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest naar de kant vanwege een blessure. Daardoor speelde Vlekken zijn 12e interland. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. En als het droog is, wordt het maximaal 18 à 19 graden.

0: met Tina Turner en de Typical Mail in de Ellen of the Show van deze dag. De beoogd. Nou, de komende 10 weken gaan we het doen. We hebben de hele zak met goodies hier liggen, oftewel een koffiepakket. Het is niet zomaar een koffiepakket. En dat gaat Maarten maar even voor die... Ja, ik riep het maar even, jongens. Even goed doen pakken. Zo, wat zit er kras, hè? Die met de zak aan.
1: Ja.
0: Er zit van alles in. En dat koffiepakket gaan we dadelijk weer wat namen nemen. Waar we vandaag koffie bij drinken. Hebben we vanmorgen voor de allereerste keer al gedaan. Die namen moesten gewoon onthaaien. Want die tussen 8 en...
1: Ik heb hem hier.
0: Goed, ik heb de koffie weer ervoor.
1: Och, dat ruikt zo lekker, hè. Zo'n pakket koffie.
0: Ik ruik hem hier nog.
1: Ja, lekker, hè. Mm-hmm. En er zit een mok bij.
0: Oh, nog?
1: Keukskus, joh. Ik dacht, er zat maar één keukje bij, maar het is een handvol, hè.
0: Ja, er zitten meerdere keukjes bij, hè. Het is een pakket, is dat, hè. Straks nemen we de namen even van de mensen waar we koffie mee drinken. En die moesten gewoon onthaaien. Tussen 19 gaan we eindnemers bellen. En als ze dan de goede naam hebben, voor de kent zich aanmelden via de L1-app. Dan kan het zomaar zien dat het koffiepakket voor dicht is.

0: zin in de LN Ochtendshow. En gisteren, nou ja, goed, toen hadden we toch iets, een fijn fenomeen boven de Limburgse hemel. Ik zal het nog een keer zien voor de mensen die het niet gezien hebben. Een echte zeppelin, die zo bevlegen boven het Limburgse landschap. Ja, dat werd binnenkort ook eens afgeleverd. En ja, het is wel moeilijk om zo'n ding wel een keer te zien. We kregen het van Marielle, had hem gisteren ook gespot.
1: Ja.
0: En zo de volgende mensen die hem gespot hadden. We hadden er gisteren ook al filmpjes van. Prachtig om dat te zien natuurlijk. Maar goed, dat was gisteren. En dan zien we toch een beetje een griezeloog. En de vraag is, wie is het vandaag in de provincie, Maarten?
1: Nou, op sommige plekken schijnt toch wel de zon.
0: Echt hoor?
1: Ja, ik kreeg namelijk Peter Meijer binnen. En die is natuurlijk vorige week waar dan nog op de Alp d'Huez.
0: Knap, hè? 24 miljoen opgehold, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, fantastisch.
1: En nu is er gewoon weer in ons Limburgse landje. En hij vertelt zelf waar dat er is.
2: Goedemorgen, Maarten Pascal en luisteraars. N1 Radio, hier de weerwaarneming vanuit Tegelen. Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend. Wat wolkjes, wat zon, wat blauwe lucht. Het is nu een graadje of 11 en het wordt maximaal 18, 19 graden. Het zal misschien einde van de dag nog een paar spattertjes regenen, maar veel mag het niet hebben. Voor de rest zou ik zeggen, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, ja, is Bie de Bas, is die, hè? Ja, de Bas zet dat door.
1: Het is heel goed.
0: Nee, dat is, fantastisch is dat, hè?
1: Ja, als ik dan die andere filmpjes zie van Helmoet,
0: ja,
1: wijze van spreken,
0: ja,
1: die Maastricht-Agen Airport, ja, dan ziet het er toch het angerzoet.
0: Oeh.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, start met zwaar behoorlijk weer. Verder zien we die donkere, grijze, dreigende bewolking die goed waarneembaar is. Als we van zuidoosten richting oosten gaan, hoort daar eigenlijk de opkomende zon te verschijnen. Maar het heeft niet de kracht om door die wolken heen te prikken. Ja, als we van oosten richting noorden gaan, zien we ook daar die zwaar bewolking en die donkergrijze lucht hangen. Windrichting vandaag west-zuidwest. Er staat een matige wind en behoorlijke windvlagen. Temperatuur 11 graden. 2 graden minder dan gisteren rond het tijdstip. Maar het voelt veel kouder aan. Een jasje is echt niet overbodig. Voor vanmiddag, ja, heeft die code geel aangekondigd. Dus denk aan die petparaplu en poncho. Ik wens jullie verder toch een fijne dag toe.
0: Radio, als we dan een verrekijker pakken en heel ver doorkijken. Dus ze wel een beetje, ja, een gloed van dit zunke dat toch nog ergens zich verzonnen.
1: Peter Meijer daar, hè?
0: Ja, is dat zo? Ja, ja,
1: wie,
0: ja.
1: Wie zou het zien bij André van Maris? Dat vertelt het zelf.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdag morgen doet hij gras ook.
0: Kijk eens.
4: De weerwaarneming.
0: Oh, is niet slecht, hè?
4: De zon is er al lekker bij, dus zo zeggen we vandaag een heerlijke, aangename dag. Maar je denkt het in de praktijk wel tegen te halen, want ik denk met een graad of 19 vandaag bekeken is. Mm-hmm. En de nodige buien. Ja, aan de ene kant de zon en aan de andere kant de wolken die eraan komen met, ja, de regen die er dus gaan brengen vandaag. We kunnen nog in de klap onweer bij zitten, ook dat is mogelijk. Dus een beetje mengeling van alles en nog het. En daar zullen we het met moeten doen, denk ik, op deze dinsdag morgen. Oorzakelijk in de middag, de buien. Nou, dan wens ik u in de studio vandaag in elk geval een hele fijne dag. En Radio.
0: Radio, zo is het wel. We hebben de hele lang gerekte provincie hebben. Dan kennen de wolken toch links en rechts overheen schuiven. En op sommige plekken is het net iets zonder als op andere plekken. En dan krijg je dat natuurlijk, hè?
1: Wat een verschil, hè?
0: Ongelooflijk. Oh, maar goed. Ja. Ik zou zeggen, nou, het kunnen we allemaal gooien, jongens. Van volgende week, dan zit het er allemaal wel een stuk beter uit. Hoppakee. Even wat gezelligheid. En erin gooien met Roger Villevoix. Ik moet dich niet in BL1.

0: Vanochtend show en Somber met Homebreaker. Zit ze al aan de koffie en denkt ze... Nou, Dobby alleen, dat is nog niet verkeerd. Zeker niet, want we hebben de komende 2 weken... Geven iets fantastisch weg. Het is een compleet koffiepakket. Er zit van alles in, goodie bag eigenlijk. Keukens zitten erbij, lekkere speculaasjes. Maar ja, dan moet ze natuurlijk wel wat voor doen.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lust er een koffie.
0: We geven er zo meteen 2 namen. Waar we vandaag koffie bij drinken. En het zijn niet de allerkleinste. Nee, het zijn best wel grote jongens die we vandaag weer hebben. En als we dan straks tussen 9 en 10 bereikbaar bus, dus stuur alvast even een appje met die 2 namen. En pikken er 1 tussenuit. Ik heb ze de uitzending de nummers, de juiste namen. Ja, dan kan het zomaar zien dat het koffiepakket voor dicht is. We drinken vandaag koffie met...
2: Ja, Sjoen.
0: Ach, dat is de ene, Big Benny. En we drinken koffie met Twan Huis. Dus Twan Huis en Big Benny. Die 2 namen moesten ze heel goed onthaaien. En die hebben ze straks nu tussen 9 en 10. Die sturen ons even een appje met die 2 namen. Ik kan zomaar zien dat het koffiepakket voor dicht is. Hoppakee. Lekker man. Heerlijk op deze dag. Dat we op dit moment bij ons in Maastricht 13 graden is. Het gebeurt niet warmer dan 19 graden. Maar als ze een beetje dicht warm dansen met de Jacksons en Blame It on the Boogie, dan krijgt het wel lekker warm. En het huurt op hier. Kom er lekker van genieten. Toen 8 uur. EBL1 in de ochtendshow.

0: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
1: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
0: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biezen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
3: Wil stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biezen.nl.
4: Bij Stoks viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stoks, waar groen al 50 jaar thuis is.
5: Bij Stoks.
6: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
7: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
8: Zendjin.
6: World Class Radios.
7: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Het gebouw van Via Jeugd in Kadier en Keer is gisteravond ontruimd vanwege een brand. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting. 1 verdachte is aangehouden. Doelman Mark Vlekken uit Bocholt heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest met een blessure naar de kant.
18: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
5: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
19: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
8: Zag ik ineens jou?
19: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
20: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
21: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
22: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
25: Houd misdaad uit je buurt.
24: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
26: Kom 8 februari naar de carnavalsoptocht in Albergen. De start is om 12 uur. Mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Haarhuis, Koopman Assurantiën, Lucas IT, Restaurant Frans Marie, Dit Office Makers.
27: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
28: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
27: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
29: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
30: Hoe kom ik hier weg?
29: Vragen die over je toekomst gaan.
31: Hoe word ik beter in mijn vak?
29: Of één die je wakker houdt.
32: Hoe begin ik weer met werken?
29: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
33: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
34: Show.

0: Nee, de muziek gaat zo meteen door hier bij Ellen. Rihanna, don't stop the music. Het is 9 voor 8 hier bij Ellen in de Ellen Ochtend Show. En het weer, het weer, het weer. Het duidt soms gekke dingen.
1: Een pupje uit die ogen.
0: Doen we.
1: Spring maar uit die warme bed.

0: We zo meteen door met Matthijs Joost van de Busshop in Heidse. Want och, er is toch van alles gebeurd gisteren.
1: Nou,
0: we hebben er zelf niet van gemerkt. Tenminste, ik niet. Rob Ruij van niks.
1: Het regen, maar ja. Net echt dat ze zegt van...
0: Oeh, nou, het noorden van de provincie, daar zeiden ze van... Nou, vooral gisteren, regen en zware onweersbuien hebben gisteren op diverse plekken in de provincie voor schade gezorgd. En in Heidse, bij het Boscafé de Busshop, ja, die kregen toch wel flink te verduren. Een plotselijke hoosbui terug over het terras en richtte er goede schade aan. Op beeld is te zien hoe dat de overkapping het onder de kracht van de wind je water hebben gegeven. En gelukkig raakt er nemers gewoon, maar de schrik zit er wel natuurlijk goed in. Potheuvel met de eigenaar Matthijs Joosten van de Busshop. Goedemorgen, Matthijs.
2: Goedemorgen.
0: Maar jong, dus hoe is het gisteren aankomen, die bui?
2: Nee, dat zullen we niet aankomen.
0: Oh, vertel eens even wat er dan gebeurde.
2: Ja, het begon als een fantastische avond. Hoor. De 50ste editie van de Vierdaagse in het Leudal. Dus ruim een duizend bezoekers die in het bos lekker gingen wandelen. En ja, binnen split second, binnen 4 seconden kwamen een hoesbui en ja, loge tent op het dak.
0: Ja, er zijn zoveel mensen erop. Snel gaan die mensen willen allemaal schuilen als zo'n hoesbui eraan komt. Er zie ik gelukkig geen ongelukken gebeurd hoor.
2: Nee, gelukkig niet. Een paar kleinschaafhonden gelukkig. En, maar ze zijn fijn geholpen door de EHBO.
0: Mm-hmm.
2: En ja, we hebben gelukkig ergens kunnen voorkomen. Iedereen snel naar binnen en ja, snel alles opgeruimd. Heel veel vrijwilligers die geholpen hebben en om alles weer strak te trekken. Dus ja, super fijn.
0: Ja, als er zoveel mensen zien, is het dan geen chaos geweest op dat moment?
2: Nee, moet ik zeggen dat het eigenlijk wel super verliep. Ja, de schrik zat er natuurlijk goed in. En vooral kinderen die huilen. En ja, en de schrik zelf natuurlijk ook super hel.
0: Ja, we zien het ook allemaal op televisie. We hebben er wat beelden van de Facebookpagina van ikzelf. Inderdaad, het ziet er inderdaad heel dramatisch uit. Wat betekent dat praktisch voor de komende dagen en weken?
2: Ja, wat betekent dat praktisch is eigenlijk dat we alleen geen afdak hebben. We zijn gewoon weer dadelijk geopend, dus iedereen is gewoon welkom voor een tas koffie of een stuk vla. Ja, en een lunch en diner natuurlijk. Maar,
0: ja, dan wordt het allemaal opgeruimd weer, joh. Maar wat denk je die veel de saai is?
2: Nou, we hebben nu een aantal vrijwilligers die vanmorgen met agro-directie zijn begonnen. En die zijn een volle bak aan de slag gegaan met het terras. Ja, het cel is gewoon kapot, is gescheurd. Parasolen zijn gebroken, meubilair is doormidden, maar goed, dat is materialenschade. Hmm. Dus,
0: is het te voorkomen, denk je, voor de volgende keer? Ga je het extra stutten of andere dingen aanbrengen? Of misschien wel iets bouwen, wat voor een vaste oude overkapping?
2: Ja, daar gaan we het over hebben, maar dit was wel echt extreem. Dit was ook niet te voorspellen. Het kwam echt binnen 4 seconden en het was ook binnen 4 seconden weer weg. Dus ja, goed, wat ga je dan doen?
0: Ja, niks. Opruimen en vandaag verroet kieken. En dan hebben we kunnen doorgaan, jong.
2: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik heb de Vierdaagse vandaag weer langs.
2: Ja, ja. Vandaag in de onderweg weg.
0: Dus. Ja, dan hebben ze gelijk een publiekstrekker erbij.
2: Ja, of niet meer. Dat
0: is waar. Hé, maar het fijne is, ik kan ze natuurlijk wel mee lachen met al die ozel. Maar het moet natuurlijk allemaal wel lekker opgelost weer. Maar fijn dat ze zo'n goede collega's hebben die het gewoon goed op hebben gepakt gisteren.
2: Ja, super fijn. Die hebben elke werk dan hebben het super goed opgelost allemaal. En de mensen allemaal snel in veiligheid gebracht. Dus super kort.
0: Ja, maar is er voor dicht nog weer een kwestie van de verzekering bellen?
2: Ja, die hebben we gisteren direct gebeld en die komen dadelijk de schade opnemen. Dus,
0: Nou, veel succes vandaag, sterkte ook. En dat het vanavond dan weer lekker doorgeeft met de oude Vierdaagse in Heidse.
2: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Goed,
2: ja,
0: en Lex uiting zit, alles komt goed. Dus dan met ze net
2: goed.
0: Alles komt
2: goed, zeker.
0: Zo. Matthijs Joosten van de Busshop, dankjewel, jong.
2: Goed zo.
0: Hoi. Hoi. Hoi. Hij zei al, alles komt goed. En Lex zingt erover, nu hier in de Ellen Ofton Show.

0: Come to my island. Kent ze door natuurlijk. Lekker in het zonnetje zitten, maar bleef gewoon lekker in onze eigen provincie. Daar is het heerlijk. Dus de laatste nieuws en nog een nieuws van verder boete, want dat gaan we nu weer terug behandelen in
1: L1 Media Overzicht.
0: Mensen met een chronische ziekteopbeperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat waarschuwt de Nieuwet erover. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl gezinnen met een ziekte vaak al duurder uit zijn. Ook deze man gaat er flink op achteruit.
2: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
0: Het Nieuwbut benadrukt dat het kabinet goed moet kijken waar de stapelingen van maatregelen met mensen het meeste raakt. Dat zou het moeten compenseren, het liefst voordat de maatregelen ingaan.
3: Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
4: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
3: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Het aantal banen groeit dan vooral minder in krimpregio's, zoals hier in onze provincie Zeeland en de Achterhoek. In de rest van het land blijft het aantal banen ook bij hoge prijzen groeien, alleen net iets minder snel.
0: En Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit een onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
5: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij de vorige meting in 2022 was er nog 28 kilo. Vooral brood werd weggegooid, gevoerd door groenten, fruit en aardappelen. Het terugdringen van de voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden.
3: Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet op een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Denk aan de suikertax, zegt de supermarktkoepel.
6: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen... als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
0: En dan gaan we even naar het WK kijken. Want de laatste oefenduel van een Nederlands elftal, daarvoor is een bijna leeg stadion New York. Weinig spectaculair. Maar Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. Daar had Oranje twee strafschoppen voor nodig. En dat vindt de bondscoach, Ronald Koeman, toch wel zorgelijk.
7: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je twee, drie grote kansen. Maar moeite hebben we met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Ja, want dan is Japan de eerste tegenstander van Oranje bij de WK-voetbal. En wij zijn erg benieuwd.
3: Het is 9 juni. 6 van de 8 verdachten van een explosie bij een synagoge in Rotterdam op 13 maart verschijnen vandaag voor het eerst voor de rechter voor een inleidende zitting. En het CBS komt vandaag met cijfers over de Nederlandse consumentenbestedingen in april.
0: En tot zover een mediaoverzicht. Hibi L1 in de Ellen of the Show. Wakker weer, wakker blieven, Pascal en Maarten. En met Loreen, headed voor de tattoo.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
4: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
3: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
4: Mobiliteitswereld, vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
6: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Janna Hoofs.
12: Goedemorgen. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Dat wordt vooral verwacht in sectoren als de industrie, detailhandel, financiële dienstverlening en het onderwijs. In Limburg zijn met name de industrie en detailhandel sterk vertegenwoordigd, waardoor de provincie relatief hard wordt geraakt. In de rest van het land blijft het aantal banen wel groeien de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen dat wel remmen, blijkt uit analyse van het uitkeringsinstantie UWV.
13: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven en op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
12: Het gebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond ontruimd vanwege een brand. Daarbij kwam veel rook vrij. De brand woedde in het gedeelte waar op dit moment een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gevestigd. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting. 1 verdachte is aangehouden. De brand was snel onder controle. De zware regen- en onweersbuien die gisteravond overtrokken hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden van de provincie kreeg de brandweer in korte tijd veel meldingen. Die gingen over wateroverlast en stormschade. In Uithuizen kreeg Boscafé De Bushop het flink te verduren. Matthijs Joosten daarover.
14: Het cel is gewoon kapot, is gescheurd. Parasolen zijn gebroken, meubilair is doormidden. Maar goed, dat is materialenschade.
11: Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd hoor, hè?
14: Nee, gelukkig niet. Een paar kleinschaafwonden gelukkig. Maar ze zijn fijn geholpen door de EHBO.
12: Ook vanuit andere gemeenten kwamen vanaf het begin van de avond meldingen binnen. Die gingen over ondergelopen straten, wateroverlast bij woningen en afgebroken takken. Bij een woning in Noorbeek is gisteravond laat brand ontstaan. Wat er daar precies is gebeurd is niet bekend. Daarbij kwam ook veel rook vrij. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht en een tweede persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt. En doelman Mark Vlekken heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen. Dat was tijdens de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest naar de kant vanwege een blessure. Daardoor speelde Vlekken zijn 12e interland. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. Als het droog is, wordt het maximaal 19 graden.

Maxine, de Backstreet Boys, met everybody. Hier die L1 en de L1 ochtendshow. Wakker weer, wakker blieven op deze dinsdagochtend. En gisteren zien ook de Buma Awards uitgereikt. En ik ben even een appen met Quinn Bammerdam. Heeft ook ontzettend veel succes gehad met het pleetje van Volendam door natuurlijk. Vandaag in een nieuw Jeske. En de laatste liedje wat er ook gemaakt is, samen met Dries Roelvink. Ja, onze gehaktballen-specialist, om zo maar even te noemen. Leurde ze wel even een pleetje in wie het gisteren uitzocht, maar ze even kijken op televisie. Oh, dus dat een alle prijswinnaars stonden erop. En of er nog iets gewonnen heeft, ik weet het nog niet. Wie alleen kent ze deze week wel van alles winnen. Zo maakt ze in Route Regio kans op kaarten voor de kasteeltuin in Aarsen. Dus zoen is, dat hebben we hier ook in de ochtendshow van alles weggegeven. En dat zien pakketten, koffiepakketten, zit van alles in. En deze ochtend hebben we wederom even twee namen genoemd. En die twee namen die moesten gewoon onthouden hebben. Want tussen 9 en 10 gaan we immers in de uitzending houden. En dan geeft er dan vandoor met een heel mooi koffiepakket. En als ze er vandaag niks wint, ga niet getreurd. Want hoppakee, kan zo maar zien dat ze morgen het winst, want de ganse week komen we het weggeven en volgende week ook. Dit is Sam Jeur, bij L1 met Multicolor.

0: voor zijn stijl op een bouw of was ook zijn werkenbus met Roveneers en dansen. En er was heerlijk in de Limburgstalige muziek. En 24 uur op het dag vindt ze het op pladdenweg.nl. Wil je even Charlotte huren? Want zometeen gaan we bellen met...
1: Natuurlijk.
0: Mooi, mooi man. Wilt je wel afvragen, wat is dit? Nou, dat zien de mannen van Wiers in Spitsen. En ja, die hebben iets gezocht. En ze hebben het gevonden. En wat het is, dat is zo meteen van Peter Hummel van Wiers in Spitsen. Hier in de Ellen of the Show. Was er nu, Azizam, dit is

0: Nee, dat klinkt lekker.
1: Hey, wie klinkt je, boys?
2: Ja.
0: Klink je nog goed, jongens?
1: Hey, goed. Ik heb een hele fijne mededeling.
0: Oeh. Wat
1: dit is groot genoeg.
0: Is dat groot?
1: Dit is groot
0: dat
1: genoeg.
0: Dat klopt dus allemaal. Ja.
3: Podium past en zo.
1: Alles past. We kriegen hier alles. Alles kriegen we hier op. Alles.
0: Past die voltaan? Mogen de pinnen hier rond in?
1: Hier achterom, daar is nog plaats. Dus
0: we hebben er dadelijk even kijken.
1: Ja, daar is echt plaats genoeg. We hebben al toeschouwers. De eerste kaarten zijn al verkocht. Dus,
0: jongens, geweldig.
1: Jongens, de box vaak.
0: Dus, hier gaat het gebeuren, jongens. Klopt dat?
1: Hier gaat het gebeuren.
0: Hier is het, jongens.
1: Oh. Volgend jaar, 19 en 11 april, dat is het grootste spitsenfest.
4: Ja, hier allemaal lachen. Peter Heumels, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Het is gelukt, de lange zoektocht. Goh, je hebt er toch een aantal weken over gedaan, hè?
5: Ja. Het moest goed voorbereiden, hè. Dus er moest alles goed sluiten. We moesten niet terecht, dus... daarvoor hebben we de goede plek gevonden, ja.
4: Wat was het probleem, de akoestiek?
5: Ja, akoestiek. En op de andere plek mochten de pinnen niet de grond in. Want Hulsberg heeft tegenwoordig ook een kunstgraasveld. Hè, dus daar mochten ze ook geen pinnen de grond in duwen.
4: Heb je wel stiekem geprobeerd of dat ging?
5: Nee. Dan heb ik de voorzitter even in de nek. Nee, dat mag je niet hebben.
4: Peter, voor de mensen die zich afvragen, wat geit het over? Ja, we hebben het veel dingen al een keer in de uitzending gehad. Dus het is voor gewoon speciaals door een Wiers en Spitzenfest. Lig het nou eens even zoet?
5: Ja, we bestaan volgend jaar 20 jaar, of we trappen het jubileumjaar af, zo moet ik zeggen. Met een groot feest in 9, 10 en 11 april in Arnhemsgenhout. En daar gaan we flink uitpakken. We hebben daar optredens voor Wiers en Spitz uiteraard. En we gaan met een aantal gastartiesten gaan we daar een heel weekend feest maken.
4: Ja, en nu is dus eindelijk de definitieve locatie is bekend. Waar is het dan?
5: Ja, dat gaat gebeuren wie aan de Mestweg in Arnhemsgenhout. Er liggen een paar heel grote weilanden van akkerbouwbedrijf Nuckelmans. En die stelt hij beschikbaar om bij ons, om voor ons de feesttent neer te zetten, zal ik zeggen.
4: Ja, en heb je in Nemegaan dat je nog een beetje hebt voor moeten spelen door? Heb je hem voor het raam ook gespeeld bij hem?
5: Voor het raam? Nee. Wel voor de kuif van hem, die liep er over de wei.
4: Ik zo het, joh. En er waren ook gelijk de eerste bezoekers die je dadelijk kregen.
5: Ja.
4: Kreeg je nog verder vorm? Want ik begreep van een gehoogd, toen je me ons dat vertelde, dat er ook een camping bij komt.
5: Ja, dat komt ook een festival camping bij. Die komt ook op dat terrein, alleen aan de andere kant van de loodsen die daar liggen. En goed, er zijn ook al best veel tickets voor verkocht.
4: Ja, maar de wet vindt het geit, hè, als ze ooit een keer ergens aan begint. We hebben met Pinkpop meegemaakt, is klein begos. De Zwarte Cross is klein begos. Ja, als we over 10 jaar denken, weer zo'n spitsenfest. Is er nou geen megafestatie hier bij ons in de provincie?
5: Ja, dat zou leuk zijn. We gaan het gewoon aankijken. Ja, als het nog meer smaakt na de eerste editie, dan gaan we er zeker nog kijken. En wij weten hoe dat gaat eindigen. Dat zou ik best wel kennen, ja.
4: Ja, we weten wel dat je ontzettend veel in de boete nog bezig ziet. Die gasten heb je ook goed genoeg allemaal.
5: Ja. Nee, qua artiesten is het heel lastig om die hierheen te krijgen in die periode, hebben we gemerkt. Maar qua gasten merken we wel ook gewoon van boete de provincie heel veel. Op de campings zijn al veel plekken geboekt. En voor nu het boeteland is ook veel interesse. Er zijn best wel veel tickets verkocht.
4: Ja, want je hebt toch best wel een naam opgeboden. Dus de laatste die zoes, hè. Maar als we u bellen, dan is het meestal opgezien in boeteland of zo. Want Wiers en Spitz klingel internationaal.
5: Ja. In ieder geval voor de Duitsstalige landen is het wel goed. In Frankrijk snappen ze dingen gewoon niet, maar...
4: Moet je een andere naam willen verzinnen dan, hè?
5: Ja, precies. Nee, maar het klopt wel dat we inderdaad veel in het boeteland zitten. Ja. Ja. En de naam, ja goed, het zijn allemaal hele grote landen. En er zijn zoveel partijen die daar muziek maken en artiesten die daar aan de gang zijn. Dus het is toch heel lastig om dat een beetje voet aan de grond te krijgen. Maar ik heb wel het idee dat het steeds beter aan het lukken is. Ja. Dus dat is fantastisch.
4: Heb je al geen gedachte wat zelf gedood met dat jubileum? Want ja, je moet toch wel geen angst even brengen op het podium, iets speciaals.
5: Ja, we gaan sowieso samenwerkingen doen met een paar artiesten. De eerste daarvan gaan we komende maand bekendmaken. Dus ook dat teaser heb ik nog niet verder.
4: Ja, dan moeten we er ook weer op wachten. Hey, moeten we weer alles soorten zaken struiden. Dat weet je het, hè, jong.
5: Ja. Maar we gaan op zondag willen we het speciaal over Spitze Kids gaan doen. Oh. En dat wordt een optreden speciaal voor de kingen. We merken dat heel veel kingen vaak naar ons optredens willen komen. Maar dat geeft natuurlijk vaak lastig omdat het toch wel vaak laat in de oven is. Dus dat is op zich wel het heel bijzonders wat we gaan doen.
4: Ja, mogen de kingen ook zelf meedoen? Heb ze er ook al even nog gedacht?
5: Ja, dat is even, we kregen wel nog een jonge gastartiest, Zep van Berlo, die wil voor de bier gaan vragen op Ossina Harmonica. En ja goed, de kinderen mogen zelf dadelijk met dansen en zingen en weet ik wel allemaal. Ja, dat gaat helemaal goed komen.
4: Dus kortom, het landje is toch gekend beginnen. Nu moeten de voorbereidingen even de pul nog geslagen. Weer de tenten neergezet weer en de weg aangelegd weer. En dan kan het allemaal beginnen voor het jaar.
5: Ja, precies. Ja. De tickets lopen heel helder.
4: Ja, dat zo.
5: Ik koop nog even allemaal tickets.
4: Goed, hey, dankjewel Peter. En succes met de voorbereidingen, jongen. Hoi, hoi.
5: Dankjewel, jongen.
4: Dat is mij toch gaat. Ze hebben het voor elkaar. Definitieve locaties bekend. Voor de Buurtjes Pizza Fest. Dit is Alain met de Doobie Brothers en Listen to the Music.

0: Mario Lijnheiltjes. 24 uur per dag, Limburgse muziek. Loester Plannenweg Radio. Kijk op plannenweg.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Appen met de jokes, download de L1-app.
4: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
5: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
4: Feel their magic and be there.
5: Get your tickets at dedoolhof.nl.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Het gebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond ontruimd vanwege een brand. De oorzaak is vermoedelijk brandstichting. 1 verdachte is aangehouden. Doelman Mark Vlekken uit Bocholt heeft gisteravond een 30 minuten speeltijd gekregen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest met een blessure naar de kant.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
16: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
15: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
17: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
15: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden.
18: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche... weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken... bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
2: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
1: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

is Mr. Nick Kershaw. Onthoud de naam en zegt, I'm gonna let the sun go down on me. Dat is allemaal voor mij best wel gewoon zien. Dan kunnen we tenminste lekker gewoon barbecue, lekker stokbroodje erbij. Alleen dat je niet.

0: En gisteren zijn ook de meest succesvolle nummers van Nederland bekend geworden. Samuel Welte heeft een Buma Award Nationaal gewonnen. Het nummer Liefde is te koop is maar liefst 58 miljoen keer gestreamd op Spotify. Maar het is niet zomaar het, want we hadden natuurlijk ook nog succes vanuit de eigen provincie. Ja. En dat is Schrijver Venlo, Quint Warmerdam. Gaan we zo meteen even contact mee opnemen, want ja, die grossiert wel in prijzen de laatste tijd, Quint. Goed, daar gaan we toch eens even kijken, want ik zei het al. Ik zei het, Maarten, ja, ik heb altijd problemen met het snijden van het stokbord bij het barbecuen. Maar er zijn tips voor, want we hebben vorige week al een paar keer aandacht besteed aan handige Thomas.
1: Ja.
0: Wat heb je goed gevonden?
1: Nou, handige Thomas, ik weet niet of jij het wel eens aan de hand hebt gehad. Een stokbrood legt ja. dan op zo'n plank en dan begin je te snijden. En dan druk je erop en dan wordt dat groot plat. En dan gaan er stukjes af, weet ik wat allemaal nog meer. Thomas heeft de oplossing.
2: Wist je dat jij je hele leven al je stokbrood op de verkeerde manier snijdt? Want op deze manier blijft er niets meer van je stokbrood over. De oplossing is simpel. Draai je stokbrood om en begin met snijden. Je zult zien dat dankzij deze tip het stokbrood geen kans krijgt om te scheuren en de perfecte plakjes brood overblijven.
0: Ja, dat is wel handig, zo gek,
1: echt,
0: hè?
1: En het werkt echt. Ik heb het van de week nog goed geprobeerd. Het werkt echt.
0: Top, man.
3: Ja. L1.
0: Moet het ook binnenkort even gaan bellen, want ik kom uit de provincie. Hoe het weer heb ik begrepen, hè? Handige Thomas. Nou, dan even contact opnemen. 9 voor 9, straks eerst even bellen met een man die weer een award op biertje kreeg. Dat is Quint Warmerdam, de tekstschrijver. Maar nu Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: doen. Even omdraaien voor het barbecuen. Kent het veel beter als niet. En dan kies je van die hele fijne rechte plekjes. Jaka Teunissen had ons ook app.
1: Ja.
0: Goedemorgen alleen, wat zei je het?
1: Nou, je kunt het ook gewoon in de winkel laten snijden.
0: Ja, dat kan ook. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk.
1: Dat is wel de romantiek van het sokbrood een beetje vanaf.
0: Ja, dat klopt ook wel. Ja. Maar Peter Hafman, ze had nog een veel beter idee. En ik ga Peter even bellen, want ik wil toch even weten wie dat nu ineens zit. Ik heb allemaal tips, allemaal wie het zet met stokbrood snijden. Ja, het is ook wel een kunst. Hè? Ik bedoel, dat zit... Petra, goedemorgen. Hallo, met L1 spreekt ze. Hallo. Goedemorgen. Petra, die gaat zo de tip voor het snijden van stokbrood, hè?
2: Oh joh, goedemorgen. Ik had ook een tip, joh.
0: Ja, vertel eens even, wat ben je wel benieuwd eigenlijk?
2: Nou, ik leg het stokbrood zo dat ik het bak even op de plank. En dan doe ik bovenin hele kleine sneetjes erin maken.
1: Ja.
2: En dan, als het uitgebakken is, dan zet ik het brood met op de plattebessel in. En dan kan het heel gemakkelijk snijden.
0: Oh, dan hebben ze zo'n inkeping, zeg maar. Een beetje vuurgesneden is het dan eigenlijk
2: al. Ja, een heel klein stukje. Ja. 3 millimeter en dan geeft het perfect.
0: Maar dan moest het natuurlijk wel zelf bakken. Ja, en we zien af en toe heel erg lui. Echt, en ja, dan denk je gewoon het gewoon halen bij de supermarkt. En, ja, gewoon het niet afbakken. Maar goed, doe best wel een beetje een barbecue-deskundige dan, Petra.
2: Nou, ik doe het
0: bakken.
2: Barbecue, dat heb ik minimaal wel.
0: Oh ja, dus echt een bak kun je in, om het zo te nemen dan.
2: Nou ja, als het zo wil nemen, vraag
0: je dan. Hebben ze nog meer tips voor ons dan?
2: Meer tips?
0: Ja, kijk, we hebben handige Thomas uit Wiert. Nou, misschien hebben we Petra als handige Petra kunnen, kunnen bombarderen.
2: Nee, ik weet niet of je maar gewoon barbecue. Gewoon het vlees opleggen en een beetje patatten slaai maken en zo.
0: Oh,
2: en
0: dan, dat is ook lekker, patatten slaai. Dat is ook ouderwets, is dat, hè?
2: Ja, nee, dat is wel ouderwets, maar dat is wel lekker om mee, toch?
0: Ja, dat is dat mijn wens. Ik ga ervan. Ja. Water let me al in de moer. Hey, Peter, dankjewel voor die tip, hè.
2: Heer
0: genoeg. Hey, dankjewel. Hoi, hoi, hoi. Ja, dat is wel zo'n tips allemaal. Hè. We hebben Thomas, we hebben Peter al. Nou, de wet is allemaal. Zometeen even bellen met Irma Steeg. Gisteren ben de prijs gewonnen bij de Buma Awards. Niet te goed award. Ja, 58 miljoen keer beloosd. Dat was

0: Ochtendshow, 20 over 9 geworden op deze dag. Daar hebben we straks weer in met Bligo maken. Met een fantastisch koffiepakket. Maar, wie mij even binnenkomen even dat stokboord.
1: Nou, het houdt de gemoederen wel bezig, hoor.
0: Wat hebben ze nog?
1: Ik kreeg net Jos Arets binnen. Die zegt, ik begrijp dat de supermarkt logisch is. Maar ja, echt stokbrood haal je natuurlijk bij de Werme Bekker.
0: Ja, hier bij ons in de provincie. En de Zinlijke en de Goeie Bekker. Ja, ja, dat heeft hem wel een beetje gelegen, Jos. Zeker, zeker, zeker. Dan heb ik eens heel iets anders. Want ja, de meest succesvolle nummer van 2024 in ons land is bekend. Echte Liefde is te kopen. Samuel Welte, de jongen is pas 19. En die heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Hij schreef het zelf. En alleen al op Spotify is het nummer ruim 58 miljoen keer beluisterd. Maar de muziekprijzen werden gisteren over het uitgereikt in het Internationaal Theater in Amsterdam. De componist en tekstschrijver van de meest gedraaide en best verkochte singer van de afgelopen jaar, die kregen door een Buma Award nationaal en internationaal. En ook immers die iets gewonnen heeft. Ja, die schreef dit.

0: En we zien Bakker vanaf 6 uur. En een van die tekstschrijvers die toch ontzettend grossiert in prijs is. Quinn Barmer dan met Venlo. We hebben Berlin. Quinn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, daar zien we weer.
0: Ja, dan moest ik bijna een grachtenpand gaan kopen, want de bus alleen maar in Amsterdam te vinden, geloof
1: ik,
0: hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ik was al aan het denken, moeten we niet een aparte jingle gaan maken? Maar die hebben ze natuurlijk al eigenlijk. Ja, die hebben ze al gedreven.
0: Ja, zeker. Hè? Of moeten we jou in Amsterdam gaan aanspreken? Want, Maar wat zeggen ze dan al? Die jong met die Limburgse tongval, is er ook weer bij, ik ben warmer dan?
1: Ja, precies. Dan is de kale kop van me gaan blinken en wij van wie laden dus.
0: Maar de kale kop stond er gisteren wel weer bij de Buma Awards.
1: Ik stond er wel lekker over te rusten. Ja, ja, precies.
0: Leg eens even uit, want ik zie dich wel weer op een foto stond samen met collega's van dich met een hele mooie prijs. Wat heb ze nou weer in de wacht?
1: Ja, ja, zeker. Ja, goed, het is eigenlijk een Buma Award. En dat is een erkenning voor alle schrijvers achter de legacy. Meest populair zijn geweest. In 2024 met name. Tot en met nou, ja, ze hebben er een potte mond voor. Dat ze gewoon tellen, zal ik maar zeggen. En dan kijken ze natuurlijk naar de populariteit en streams en gebroek en dat soort dingen. En dat is dan voor nationale en internationale hits. Maar dan wel met Nederlandse songwriters. Mm-hmm. En dan heeft ze dus categorieën nationaal en internationaal. Een vuurtje. Hadden we toen de Buma NL Award gewonnen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan echt voor Nederlandstalige muziek. Maar dit is in de brede zin des woords, zal ik maar zeggen. Maar ja, goed, daar hebben we inderdaad in de rangorde van 20... toch op een nummertje 11 bereikt met Blikkendag weer. En dat is, ja, dat is gewoon ongekend. Dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, even een groot applausje voor Quinn Barmer dan. Hey, nummertje 11, als ze daar ook is. Want er zitten ook internationale artiesten bij eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja, maar ook grote bands die we allemaal in Nederland kennen. Maar het geeft zich echt om de schrijvers en dan de publishing, wat er bij huur natuurlijk. Die krijgen dan ook allemaal een nominatie of een prijs. Ze spreken dan ook van winnaars en niet van nominaties en eindewinnaar. En natuurlijk hebben ze een rangorde en er is samen wel te noot gekomen. Maar dat is eigenlijk dus voor de schrijvers van de leed. En in dit geval was samen wel de een van de vier schrijvers van zijn leedje. Mm-hmm. Dus daarom heeft hij er zelf ook enig gekregen. Maar hier weer dus niet artiesten in het zuntje gezet, maar echt de songwriters achter de song.
0: Ja, de mensen achter de schermen, want die zijn ontzettend belangrijk, hè?
1: De mensen die ze alleen maar terugvinden in de hele kleine creditslettertjes op Spotify. En verder op de achtergrond best doen om een artiest te laten in haar kracht te zetten op het podium. En het begint wel bij de songwriter.
0: Ja.
1: En ja, dat is eigenlijk een bescheidenheid altijd op de achtergrond. Behalve als ze af en toe de Pascal gebeld wordt voor de L1-ochtendshow. Maar ja, dat is gewoon als geziek.
0: Maar ik kan me wel voorstellen, die konterij, die zeggen de mensen van hey, dat manke door het Venlo, die zin ik ook steeds. Die moeten we toch eens een keer benaderen. Gebeurt dat al veel, Quinn?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een bepaalde, ja, denk je wel stom. Maar de kiest wel natuurlijk een status als ze een Buma Award hebben. Want het is natuurlijk niet voor iedereen weggelaagd om jaarlijks een liedje te schrijven waar meer dan 40 miljoen streams te pakken is, zal ik zeggen. Ja. Dus toch, dat ben je dan toch een beetje met de kont mee in de botten gevallen, of wie zeggen ze het?
0: Ja, ja. Nou goed,
1: ja, maar goed, het helpt natuurlijk wel om deuren te openen. Op die manier heb je natuurlijk wel ingang en nog andere platenlabels om liedjes te pitchen en al artiesten. En ja, dat zorgt natuurlijk wel dat ze lekker bezig kunnen zien.
0: Nou, de eerste prijs hier in Nederland is hier binnen. We zitten in Pruisen, want over de grens best wel bezig, hè?
1: Ja, daar zien ze toch wel een lonken met het liedje. Hè. Dat is natuurlijk als een keer uitgebracht door een Limburgse DJ. Die heeft er al een Mallorca-versie van gemaakt. En toen is vorig jaar nog de filmrechten gekocht. Er zit hier nog een single van uitgebracht die gerelateerd is aan die film. Ja, en ook nog een zeer veel geboekte Duitse artiest in Mallorca. Alles afreist wat er maar een horeca is, op de Ballerman en nummer op. En die hoeven bij Après Ski op het podium te zijn. Ja, en die gaat er echt een party song van maken. Dus we kunnen weer een Duitsstalige versie. En daar hebben we contact mee gehad. We hebben samen de tekst ook in elkaar geflanst. En het duurt wel leuk, ja.
0: Nou goed, ik kan het zomaar zien dat we volgende keer als we weer bellen over een maand. Want we hebben eigenlijk met die afgesproken elke maand een beetje te bellen. Ja, dat ze in Duitsland weer de precepts te pakken.
1: Het is al bijna een maand, zal het nog maar gewoon releasen. Want anders is de zomer eigenlijk verbeterd. Dat is ook mossen naar de maaltijd. Dus ik zit even flink achter de veren daar.
0: Wel, Sjoen, dat we dicht weer even mogen bellen. En kunnen zeggen van dat er weer een award bier is gekomen. We wensen je alle succes. En fijn dat ze dus in het wereldje terecht is gekomen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, man.
0: We gaan wel even de andere draaien. Die toch 11 plekjes aan de vuurkant stond. Samen wel te met Echte Liefde is te koop. Want dat is ook natuurlijk wel een knaller. En de volgende keer, van de mond bellen we weer, hè?
1: Jojo.
0: Goed zo.
1: Oh, yeah.
0: Hoi, ik ben Amadam hier in de Ellen Ochtendshow. Show.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
9: Goedemorgen. Voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond is een minderjarige bewoner aangehouden. Dat laat de politie weten aan L1. De brand woedde in het gedeelte waar op dit moment een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor het hele gebouw ontruimd moest worden. Het vuur was snel onder controle. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Dat wordt vooral verwacht in sectoren als de industrie, detailhandel, financiële dienstverlening en het onderwijs. In Limburg zijn met name de industrie en detailhandel sterk vertegenwoordigd, waardoor de provincie relatief hard wordt geraakt. In de rest van het land blijft het aantal banen wel groeien de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen dat wel remmen, blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
10: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven en op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
9: De zware regen- en onweersbuien die gisteravond overtrokken hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden kreeg de brandweer in korte tijd veel meldingen. Die gingen over wateroverlast en stormschade. In Huithuizen kreeg Boscafé De Busshop het flink te verduren. Matthijs Joosten daarover.
11: Het cel is gewoon kapot, is gescheurd. Parasol is ingebroken, meubilair is doormidden. Maar goed, dat is materiële schade.
8: Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd, hoor.
11: Nee, gelukkig niet. Een paar kleinschaafwonden gelukkig. Maar ze zijn fijn geholpen door de EHBO.
9: Ook vanuit andere gemeenten kwamen veel meldingen binnen. Dat ging over ondergelopen straten, wateroverlast bij woningen en afgebroken takken. Bij een woning in Noorbeek is gisteravond brand ontstaan. Wat daar precies is gebeurd is nog niet bekend, maar daar kwam veel rook bij vrij. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht en een 2e persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt. En doelman Mark Vlek uit Bocholt heeft gisteravond een 30 minuten speeltijd gekregen. Dat was tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest naar de kant vanwege een blessure. Daardoor speelde Vlek zijn 12e interland. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. Als het droog is, wordt het maximaal 19 graden. Liefde voor liefde.

0: Steden Night, hier bij Alleen in de Ellen Ochtendshow. Wilma van der Venne, hoe meerlijk was gisteren de winnaar van het koffiepakket? Misschien best doet dit wel. Oeh, heb ze deze ochtend opgelet en heb ze gehuurd met weer koffie drinken? Ja, dan is het nu de kans.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
0: Zometeen gewoon weer bespellen.

0: jongeren helpen bij de ster. Hallo, Maarten. Geen koekje jatten, hè. Dat geef het niet. Zit al gelijk in de tas te graaien. Dat is voor de prijswinnaar zo meteen. Van die koekjes
1: aan. Kuksjes in.
0: Ja, ablieven. Dat zijn voor de mensen.
1: Een handvol.
0: Ja, ik zie het, joh.
1: Van de speculatie. De koffiekukjes van...
0: Ja, ik zie het. Die weten ze niet lekker vindt. Ze waren gebroken, ja. Dat mogen ze wel opeten.
1: Ze zien allemaal gebroken.
0: Goed.
1: Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben.
0: Ja, dat heb ik opgezet. Dit is L1. We zijn bezig deze week met het weggeven van de schoenen koffiepakketten. Maarten zit er al in te struiden, die koffiepakketten. Wat zit erin trouwens?
1: Een leuke mok.
0: Een mok, ja.
1: Ja, ik heb al heel veel mokken, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gehad.
0: Schoen, zwarte mok. En wat zit er meer in?
1: En er zit ook een koffiebonen zitten erin. Moest wel zo'n machine hebben,
0: ja.
1: Waar ze de koffiebonen met kunnen malen.
0: Corrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb ze zo'n koffiemeulen?
2: Nee, meer.
0: Meer? Nou, ja, die hebben ze wel nodig als ze zo meteen, want het zijn koffiebonen.
2: Ja. Dan moet ik kijken dat nog even zijn koffiemeulen uitstaan. Misschien de buren.
0: Ja, de buren, ja, dat zou zomaar kennen. Hè. Maar, waar bellen we eigenlijk naartoe vandaag?
2: Waar,
0: waar bellen we naartoe? Waar woont ze, Corrie?
2: Ik woon in Lin.
0: In Lin. Ah. Nou, Lin, goedemorgen. Lin, schoen is er de bus. Ja, we hebben natuurlijk een vraag gesteld.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Toen dronken we met één immers koffie. Maar we drinken al de ganze week met twee personen koffie. En de vraag natuurlijk aan Corrie en Lin is... met wie drinken we vandaag koffie?
2: Met Twan Heus en met Big Ben.
0: Is dat goed, Maarten?
1: Gas!
0: Oh! Corrie, dat is hartstikke goed.
2: Hartstikke lekker.
0: Ja, dit is niet zomaar een pakket. Maarten heeft er net van alles uitgehold. Er zitten lekkere speculaasjes in. De koffie ruikt lekker.
1: Lekker, de verse koffie.
0: Maar dan moesten we er wel even naar de buurvrouw gewoon om dit te malen, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt wel goed, hè? En er zit nog een kladblok in en de ganse tas zit erbij.
1: Ik heb eens zitten lezen. De koffie komt uit Peru.
0: Peruaanse koffie, dat klinkt goed, hè?
2: Ja, dat zou
0: toch wel
2: goed
0: klappen. Dat denk ik ook, dat is goede koffie. Corrie, want ja, als ze elke dag begint, dan begint ze natuurlijk met een lekker testje koffie, hè?
2: Tuurlijk.
0: Ja, wie wil hebben ze er al op vandaag?
2: Eén pas.
0: Oh, ja.
1: We schijnen theeleut.
2: Af en toe wel, ja.
0: Ja, dat duurt ook. Af en toe is het een testje thee ook wel lekker. Maar gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Nou, en ik hoop we morgen weer iemand anders verblieden met zo'n lekker testje koffie. Een gans pak, 600 gram. En dit pakket komt naar Lin toe.
2: Goed zo, dankjewel.
0: Graag gedaan en een fijne dag, hè.
2: Ook zo.
0: Hoi. Morgen doen we het weer. En overmorgen doen we het weer. En de dag erop doen we het weer. En Sjoens is, volgende week doen we het weer. Lekkere pakketten koffie weggeven met van alles nog erbij in een soort koffie voor wendpakket. Noem bij Leiden in de hele ochtendshow. Toto, you stop loving you.

0: Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. Binnen 10 uur zometeen kregen we Route Regio met Rian Mone. Maar voordat het zover is, even de laatste klendel erbij pakken. En kijken wat er allemaal op staat.
1: Ja, ik heb er meer voor mee.
0: Wat staat erop?
1: Naadsbrachelier.
0: En een naad? De
1: naadsbrachelier.
0: Af en toe zien ze wel moeilijk, hoor. Naadsbrachelier.
1: Ja, dit is echt Zuid-Limburgs natuurlijk.
0: Ja, en wat betekent het?
1: Nachtbraker.
0: Oh, een nachtbraker. Nou goed.
1: Zit weer sowieso.
0: Oh, dat zien we ook wel een beetje, joh. Mooi voor om 6 gewoon te bedoelen. How come? How long? Babyface en Stevie Wonder op L1. Veel plezier zometeen met Route Regio en Rian Mone. Hoi!

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand woedde in het gedeelte waar een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Doelman Mark Vlekken uit Bocholt heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest met een blessure naar de kant.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
14: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
10: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
18: Liefde voor Limburg.
19: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

Een hele goede morgen. De lust was nou L1. Dit is Route Regio. We komen in de ganse provincie. Bijvoorbeeld in Blerik. Want ja, dat vind ik toch eigenlijk wel een applausje waard. Hebben ze een hele grote opruimactie gehouden. Vrijwilligers van Venlo Schoon hebben maar liefst 62 volgende zakken afval verzameld in een parkje. Dat bleek een achtergelaten kampement te zijn van arbeidsmigranten. En ze hebben dus alles opgeruimd al. Hulpverleners die benadrukken dat het een situatie is die symbool staat voor een groter vergeten probleem in de regio Venlo. Hoe de gestrande arbeidsmigranten gedwongen in de natuur moeten leven en de oog van alles achterhouden. Dus het is fijn dat ze dat nu flink hebben opgeruimd. En dan gaan we zo naar het Blariacum College in Venlo. Want de leerlingen hebben daar op een leuke manier geleerd wie ze gehoorschade kunnen voorkomen. Wie dat zit, hier is ze zo.

0: Bart Storken en Kiek maar zelf BL1. Van muziek genieten zonder die piep in de oren. Op het Blariacum College in Venlo hebben leerlingen op een leuke manier geleerd wie ze gehoorschade kunnen voorkomen. Tijdens het project Vibes, gewoon muziek en preventie hand in hand.
1: Ik vind het een bijzonder project dat we hier toch over les krijgen. Want op mijn school persoonlijk zit nog in de derde en ik kreeg zelf geen muziekles. Maar ik heb hier toch mijn kunst een beetje kunnen ontwikkelen of ontdekken. Dus ik vond het wel echt mooi.
2: Het is wel leuk. Je leert veel over muziek. En we hebben ook al heel veel verschillende instrumenten gespeeld. Bijvoorbeeld de trommel, de gitaar, piano. Het is wel leuk.
3: Nou, we zijn 16 jaar geleden hiermee begonnen. Zelfs al 17. En we hebben toen bedacht van ja, hoe gaan we nou zonder een betuttelend vingertje te wijzen, zeg maar, kinderen toch bewust maken dat gehoorschade niet overgaat als je dat eenmaal hebt. Ze krijgen natuurlijk nu allemaal schuimrubberen oortjes deze dag, omdat ze die nodig hebben bij de workshops, bij sommige workshops. Maar ze worden ook vooral bewust gemaakt dat sommige dingen niet te hard moeten. En soms worden ze ook een beetje uitgedaagd om te testen hoe hard is nou bijvoorbeeld 100 decibel. Ik deel het eigenlijk altijd wel op de socials dat we dit doen. En iedereen die het wil oppakken, zeg maar, die is welkom. Het is een prachtig project waar we ieder jaar tussen de 100 en de 150 leerlingen bewust maken van heel veel informatie over hun oren.
0: Kim Wintermans wordt dat van het project Vibes, dat dus jongeren probeert te beschermen tegen gehoorschade.

Walk Away. The Four Tops, BL1. Een hele goede morgen. Ketel die dicht wel eens gaat in de greunbak na het eten. Dus dan denkt ze, ah, wat zung eigenlijk. Gelukkig wordt het landelijk gezien steeds minder eten dat we weggooien. Maar het kan nog beter. Tips van het voedingscentrum huurt ze straks. En het Limburgse nieuws komt eraan. No Kid Rock, All Summer Long. It was

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Dirk, Unox Knax, €2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
10: Het is bijna 10:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
11: Goedemorgen. Een minderjarige bewoner is aangehouden voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond. Dat laat de politie weten aan L1. De brand woedde in het gedeelte waar op dit moment een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor het hele gebouw ontruimd moest worden. Het vuur was snel onder controle. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Dat wordt vooral verwacht in sectoren als de industrie, detailhandel, financiële dienstverlening en het onderwijs. In Limburg zijn met name de industrie en detailhandel sterk vertegenwoordigd, waardoor de provincie relatief hard wordt geraakt. In de rest van het land blijft het aantal banen wel groeien de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen dat wel remmen, blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
12: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
11: De zware regen- en onweersbuien die gisteravond overtrokken hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden kreeg de brandweer een korte tijd veel meldingen. Die gingen over wateroverlast en stormschade. In Eindhuizen kreeg Boscafé De Busshop het flink te verduren. Matthijs Joosten daarover.
13: Het cel is gewoon kapot, is gescheurd. Parasol is ingebroken, meubilair is doormidden. Maar goed, dat is materiële schade.
14: Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd hoor, hè?
13: Nee, gelukkig niet. Een paar kleinschaafwonden gelukkig. Maar ze zijn fijn geholpen door de EHBO.
11: Ook vanuit andere gemeenten kwamen meldingen binnen. Die gingen over ondergelopen straten, wateroverlast bij woningen en afgebroken takken. En doelman Mark Vlek uit Bocholtz heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen. Dat was tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest naar de kant vanwege een blessure. Daardoor speelde Vlek zijn 12e interland. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt. Er trekken een paar buien over, mogelijk met onweer. En als het droog is, wordt het maximaal 19 graden.

Om te hippen. En rustig, rep de nacht, BL1. Op zich goed nieuws. Voor voorspellen minder eten als Nederlanders. Maar voor zinnen nog niet. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo per persoon in de vuilnisbak. Dat is een paar kilo minder dan eerst. Maar het moet nog flink omlaag om de klimaatdoelen te halen. Vooral brood, groenten en fruit worden super vaak zomaar weggegooid. Dus om die verspilling tegen te gaan is er een nieuwe campagne met handige tips. Tip 1. Vrees die een brood in. Hol er per dag uit wat ze nodig hebt. Nu heb ik per dag, denk ik, niet. Ik vries wel brood in, maar dat lijkt toch ook allemaal wel gaat van brood uit. Dus dat is wel een tip om mee te nemen. Tip 2. Ruiken en proeven. Producten met een tenminste houdbaar totdatum zijn vaak na die datum nog prima te eten. En check die koelkast. Lek appels en peren wel koud. Maar laat tomaten en citrusvruchten lekker op het aanrecht liggen. Zorg ervoor dat ze alles op de juiste plek hebt liggen. Dan blijft het ook het langste goed. Wie zit er bij dich? Lukt het dich om weinig weg te gooien? Ik kreeg een appje van Peter. Hij zei, bij ons gaat eten zelden weg. Meestal eet ik het wel op, maar dat is voor mij dan weer niet altijd goed. Je moet ook in je eigen gezondheid denken, Peter. Maar wie geeft zich met zo min mogelijk dingen weggooien? Tips morgen via de L1-app. Dus Dua Lipa en Physical.

0: can help BL1. Een licht gevoel in je hoofd, niet stevig staan of lopen, duizeligheid komt vaak voor, zeker ook bij ouderen. En maar wanneer bel je nou de huisarts? Hoe weet je of het echt niet goed is? Huisarts Maud Sluismans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rian.
0: Ja, want die symptomen die kennen we allemaal wel en dat kan gewoon een keer gebeuren.
1: Je bedoelt duizeligheid?
0: Ja, duizeligheid of even een licht gevoel hebben in het hoofd. Ja. Dan denk je niet meteen van er is echt iets ernstigs aan de hand.
1: Nee, nou ja, daar noem je al wat. Hè? Ik bedoel, als je het over duizeligheid hebt, dat is een heel breed begrip.
0: Ja.
1: En ik vraag altijd heel gemeen aan de mensen van leg me eens uit wat je voelt zonder het woord duizeligheid te noemen. En dan kom je er pas achter wat mensen allemaal onder duizeligheid verstaan. Want dat kan een heel scala aan klachten zijn. De een die is inderdaad licht in het hoofd, de ander is draaierig. Weer een ander die is wat misselijk op de maag. Weer een ander heeft een balansprobleem. En aan ons als huisarts de taak om uit te zoeken wat de achterliggende oorzaak is.
0: Ja.
1: En dat is niet altijd makkelijk. En zeker als je het over die oudere patiënt hebt. Want er kunnen allerlei oorzaken aan zijn grondslag liggen.
0: Ja, want je zegt, dit zijn dingen hoe het omschreven wordt. Of dingen die je merkt, hè, van het gevoel van onzeker staan. Of,
1: ja.
0: Maar daaruit haal je dus ook meteen van, oh, misschien is er wel iets anders aan de hand dan je moet even wat suiker of even wat drinken of even rustig aan doen.
1: Ja, door de juiste vragen te stellen en aanvullend de patiënt te onderzoeken, kun je al een aantal gevaarlijke of minder gevaarlijke oorzaken achterhalen of wegstrepen.
0: Ja, want
1: en de meest bekende is gewoon een virus op het evenwichtsorgaan. Ah, ja. Dan ben je tijdelijk wat draaierig. Sterretjes zien in het licht in het hoofd heeft vaak met bloedarmoede te maken. Een balansprobleem kan met een gevoel in de voeten te maken te hebben. Denk aan mensen met neuropathie. Daar kun je op die manier achterkomen.
0: Ja.
1: Maar als mensen bijvoorbeeld niet meer recht kunnen lopen, het idee hebben dat ze continu van hun pad afwijken, dat kan op een gegeven moment, zeker bij die oudere patiënt met een voorgeschiedenis van bloeddruk of suiker of harde vaatziekte, ook wel een aanwijzing voor een beroerte zijn. En dan niet het klassieke beeld van uitval of een spraakstoornis, maar meer in de kleine hersenen, wat wij dan noemen het achterste stroomgebied.
0: Ja, en dan is het meteen wel een stuk heftiger. Maar hoe zou je dan testen van is het een beroerte?
1: Ja, de meeste mensen die kennen de klassieke signalen van een arm of een been of alle twee doet het niet meer, of ik kan niet meer op de woorden komen of ik kan niet meer praten. En dan kun je achterkomen door de zogenaamde FAST-test te doen, die heel vaak in de reclames voorbij hoort komen. Waarbij de F voor face, gezicht, staat. Hè, hangende mond, niet meer kunnen praten. Een oog wat niet meer sluit. De A staat voor arm. Maar arm is ook been, ledematen. Die doen het dan niet meer. Die hebben geen kracht of geen gevoel. De S staat voor spraak. En de tijd, de T staat voor tijd. En afhankelijk van hoe laat iets gebeurd is, kunnen wij inschatten hoe snel we welke hulp moeten inschakelen.
0: Ah, oké. Die laatste wist ik niet. Maar stel, ik doe deze test en hij is negatief, ben ik dan ook meteen zeker?
1: Nee, want de duizeligheid die staat niet in het rijtje. En dat kan, ik noemde net al de kleine hersenen. De kleine hersenen, dat is eigenlijk een tweede orgaantje in de schedel. En die gaat over balans. En die staat dus niet in de FAST-test. Dus vandaar dat duizeligheid bij ouderen wel echt een aandachtspuntje is.
0: Ik vind
1: en niet
0: het
1: zomaar afgedaan moet worden. Ja.
0: Ja, er komt nogal wat bij kijken. Ik zou duizeligheid denk ik snel afschrijven als zijnde, ik ben even niet lekker. Ik moet even zitten of rustig aan doen en dan is het wel weer goed. Maar er kan dus veel meer aan de hand zijn.
1: Nou ja, als je even gaat zitten en het is dan weer goed, dan hoeft er niet meer aan de hand te zijn. Maar als het op blijft treden of niet overgaat, is het dus niet goed.
0: Ja.
1: En dan kun je beter een keer extra naar de dokter gaan dan na 3 weken erachter komen dat er toch iets ernstigs aan de hand is.
0: Nou, zeker. Ja, we zullen al die tekenen, al die signalen, maar zeker ook die FAST-test op L1.nl zetten. Voor de zekerheid. Ik waarschuw, mensen stelt voor 2 mout. Dan kunnen we iedere tenminste weer even alert maken. En hopelijk er op tijd bij zijn als er iets is.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel voor de tips, Maud. Hele fijne dag. Tot de volgende keer.

0: weet. Zometeen hier in Metzinger. Positief, vrolijk en duchtig aangevrocht. Liefst in een audio-appje, maar dan mag ze ook gewoon een berichtje schikken. Als ze denkt, nou, mijn stem is ongeveer net zo wie die van mij. Dat snap ik dat wel. Dat mag ze gewoon typen. Dat is geen probleem. Het is wel fijn als ze de gels aan het thema. Dat komt van het liedje van gisteren. Toen wordt Helene Fischer en Atemloos door die nacht. Nou ja, over de nacht zijn het eigenlijk wel goede metzingers gemaakt, toch? Laat voor een meezinger over de nacht doen. Doe ik als eerste een duit in het zakje.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het diepe zusje, het gemunde show. Hey, ben je goed, de regie?
0: Ja! Abba, ken al niet meer, want nu is...

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand woedde in het gedeelte waar een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. De Limburgse arbeidsmarkt blijft onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Doelman Mark Vlekken uit Bocholt heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest met een blessure naar de kant.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij... voordeeluitjes.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
10: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
18: Dit

0: Zo'n auto was ze vreugde naar cakes. Bij langs rijdt en dat ze dacht, wauw, als ik toch ooit zo'n auto zou kunnen hebben. Die stingen in stijl afgelopen weekend van een Ford uit de jaren 30 tot glimmende klassiekers uit binnen- en buitenland. In het teken van de nostalgie wordt het oldtimer treffen van VV de Ketelaars. Een van de in het oog springende oldtimers, Bob van Leo Wilms. Hij kalt met liefde overzien cabriolet.
1: Dit is een Model E, een A-Ford en een A400. Het is de meest luxe uitvoering van de A-Ford.
2: Hoe komt hij in godsnaam naar zijn auto? Ik bedoel, is daar een bepaalde markt voor?
1: Ja, daar is een liefhebbersmarkt voor. Ik had een A-Ford, die staat hier naast me. Dat is een vierdeurs met een vaste kap en ik had graag een cabriolet.
2: Oké.
1: Beide vier persoons en dat is wat dat betreft een hele grote uitzondering. Want het is vier persoons binnen. Ik was 18, we gingen voor het eerst naar de autorij. En daar zag ik een Morgan staan en ik dacht, het is een oldtimer. Maar dat werd toen nog meteen nieuw gemaakt. Ja. Ik denk, maar zo wil ik ooit iets hebben. Nou, toen was ik op de markt om een oldtimer te kopen. Had ik twee kinderen in de leeftijd van 14, 15, 16 jaar. En ik, ja, morgen is tweezitter. Ik moet een vierzitter gaan zoeken.
2: Ja.
1: En zo ben ik bij de AVO terechtgekomen.
0: En dat treffen is inmiddels uitgegroeid tot een compleet evenement. Hoe zo'n angerafdoezen lui op afkeerme. Erik Goossens van de organiserende vereniging De Ketelaars is blij met dat succes.
3: Het is begonnen met het oldtimer treffen wat hij vandaag hier heeft georganiseerd. Een treffen met allemaal aaie auto's die ook een toertocht gewoon rijden. Maar we hebben het evenement ook wat groter kunnen uitbreiden. We zijn afgelopen vrijdag begonnen met een bioscoop, drive-in bioscoop. Waar we hier heel veel auto's op de plak hadden staan. Met een groot beeldscherm. Allemaal kiekend vanuit door een auto naar de film Footloose. Gistermiddag hebben we in samenwerking met de Hofzengers een fietstocht georganiseerd. Een culturele fietstocht. Onder leiding van de Hofzengers. Die hebben dan de tocht uitgezet. En meer dan 200 deelnemers zijn naar de fietstocht heel teruggekomen. En hebben nog een gezellig feestje gehad. Smiddags in de tent. En gisteravond hebben we de organisatie weer teruggepakt, zo gezegd. En hebben we in samenwerking met de jeugdafdeling een grote pubquiz georganiseerd. Met de Tiroler Teufel als band. Nou, wij zeggen een topavond, een hele gezellige avond. Waar we toch weer nostalgisch muziek hebben gedraaid. En een beetje in de sfeer zijn blijven hangen.
0: Erik Goossens van de Ketelaars wordt dat over de 26e editie van het Oldtimer Treffen in Stijl. Dit is Janssen Bakker Band. Kunt nog, Gert?
4: Het ging al zo snel.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind. Wie roept de regio met zometeen een metzinger?
1: Hoi Rian, ik heb in verband met de metzinger van de dag moet te maken hebben met de nacht. Dan kom ik op de trams. Where were you when the lights went out in New York City? Gigantische stroomstoring in New York. Duister wie de nacht. En in de babyboom 9 maanden later. Groetjes, Pascal.

Ontzettend druk met allerlei appjes en allerlei liedjes die over de nacht gewoon voor de metzinger van vandaag. Ik ken ze ineens allemaal noemen, zoveel zin het er. Het is dinsdag, dus ik dacht dat ik er twee uitplukken voor Democratische Dinsdag en dan mocht ze kiezen. Ik heb van Peter, Één Nacht Alleen, van Doe Maar. En ik heb van Wiel, Middernacht Schijn een Lichtje op Mij, van Drukwerk. Die twee, een lekker Nederlandse meezinger. Lieken met goede suggesties om tussen te kezen. Dus wil ze Doe Maar of Drukwerk, mocht ze nu appen via de L1-app. Derde appje telt. En dan kon ik ze tussen even erbij pakken. Dan zie ik de appjes die binnenkomen. Even kijken. Nou, een andere Peter is het nu meteen met Wiel eens. De Peters zijn net met elkaar. Eenzinnig. Oh, dit is toch weer richting Doe Maar. Eens even kijken, wat is het derde appje geworden dan? Wordt dat Middernacht? Drukwerk of wordt dat Doe Maar, Één Nacht Alleen?

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Het is net 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
6: Goedemorgen. Een minderjarige bewoner is aangehouden voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond. Dat laat de politie weten aan L1. De brand woedde in het gedeelte waar nu een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor het hele gebouw ontruimd moest worden. Het vuur was snel onder controle. Het CBR houdt vast aan één locatie in Zuid-Limburg. Dat blijkt uit een antwoord van de minister. De locaties in Maastricht, Kerkrade en Urmond verdwijnen en worden vervangen door één vestiging in Geleen. Dat is ondanks protesten van rijschoolhouders en een brief van een aantal burgemeesters. Door de centralisatie vrezen rijschoolhouders voor enorme drukte.
7: En ik maak me een beetje zorgen daar voor de buurt. Want als je gaat zien dat er dadelijk zoveel rijscholen in Geleen gaat rijden, die gaan er ook allemaal oefenen. En allemaal oefenen op één plek. Het beste zou zijn als ze alle drie apart blijven voor de leerlingen. En ook voor de rijscholen, want dan blijft een eigen gebied. Maar of dat haalbaar zal zijn qua kosten, dat denk ik niet.
6: Ook vrezen ze onder andere voor oneerlijke concurrentie met rijschoolhouders dichter bij de nieuwe locatie. En dat de kosten omhoog gaan vanwege de extra reistijd. De zware regen- en onweersbuien die gisteravond overtrokken hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden kreeg de brandweer in korte tijd veel meldingen. In Eindhoven kreeg Boscafé De Busshop het flink te verduren. Matthijs Joosten vertelt dat dit lastig te voorkomen is.
8: Dit was wel echt extreem. Dit was ook niet te voorspellen. En het kwam echt binnen 4 seconden en het was ook binnen 4 seconden weer weg. Dus ja, goed, wat ga je het dan doen?
6: Ja, ook vanuit andere gemeenten kwamen meldingen binnen bij de hulpdiensten. Dat ging over ondergelopen straten, wateroverlast bij woningen en afgebroken takken. En doelman Mark Vlek uit Bocholtz heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen. Dat was tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest naar de kant vanwege een blessure. Daardoor speelde Vlek zijn 12e interland. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien over, mogelijk met onweer. En als het droog is, wordt het maximaal 19 graden.

Eerste kennismaking met Shakira, Whenever, Wherever. En het is natuurlijk leuk om nieuwe muziek te huren, ook van Limburgse bodem. Maar het is ook leuk om zo'n eerste kennismaking nog eens te huren. Of zo'n hit van vroeger was te nemen of wel huur. Zo'n liedje van ze denken, ah ja, dat wordt nog eens leuk. Ze weer het liedje van Gelder, De Wereld, hier is nu in Roeteregio.

BTS, Coldplay, My Universe, BL1, Bissen Netsuwieg. En zit ze op dit moment al aan die vierde kop koffie, dan wil ze misschien wel kans maken op een compleet koffiepakket. Pascal en Maarten geven er jekerdaag één weg van Huub's koffiepakketten. Dus loest er vanaf 6 uur morgen vroeg naar de L1 Ochtendshow.

0: Het CBR moet het nog doen met maar één locatie in Zuid-Limburg. Dat wordt proppen, in ieder geval volgens de rijschoolhouders. Dus eens kijken wie dat geeft. Dat en meer Limburgs nieuws huur ze straks. Och, een hint komt eraan in het routespel. En deze hit, misschien dat ze aan het Limburgs refrein al herkent welke het is.
1: Schat, ik heb geen geldbriefjes nodig voor plezier vannacht. Ik heb geen geld nodig, zolang ik de beat maar kan voelen. Ik heb geen geld nodig, zolang ik maar blijf dansen.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een minderjarige bewoner is aangehouden voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond. De brand woedde in het gedeelte waar een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. Het CBR houdt vast aan één locatie in Zuid-Limburg. De locaties Maastricht, Kerkrade en Eurmond verdwijnen en worden vervangen door een vestiging in Geleen. Doelman Mark Vlek uit Bocholt heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest met een blessure naar de kant.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16.
7: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
8: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50. Voordeelhuisjes.nl.
9: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
13: Met jou.
14: Met jou.
13: Bij jou. Dit is Route Regio.
15: Dit is L1.
16: Chat, ik heb geen geldbriefjes nodig voor plezier vannacht. Zolang ik de beat maar kan voelen. Ik heb geen geld nodig. Zolang ik maar blief dan.

0: Smijt bij L1. Ondanks protesten van rijschoolhouders en een brief van een aantal burgemeesters houdt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vast aan centralisatie op één locatie in Zuid-Limburg. Dat blijkt uit een antwoord van de minister in de studio, Sjoerd Duikaerts. Sjoerd, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, het CBR dat wil naar één locatie. Huurcontracten op verschillende locaties in Limburg liepen af. En dan dachten ze, nou, mooi moment om te kijken of alles op één locatie kan. En het gaat dan om de locaties Maastricht, Kerkrade en Urmond. Die zouden verdwijnen en dat wordt gecentraliseerd allemaal in Geleen.
0: Nou heb ik in de afgelopen jaren toch wel regelmatig gehoord dat er drukte was bij het CBR. Hoe reageren de betrokken partijen hierop?
1: Nou, er zijn best veel betrokken partijen. Natuurlijk alle rijschoolhouders, de leerlingen, burgemeesters van een aantal gemeenten. Maastricht, Heerlen en Kerkrade. Die hebben zich samengepakt en een brief geschreven. Eigenlijk een brandbrief van, ja, we zien dit gewoon niet zitten. Even kijken, zij schrijven dat het een nieuwe stap is in het verder uithollen van essentiële publieke voorzieningen in onze regio. Ze hadden het eerder ook al over een verschraling van dat aanbod in de regio. En ook die rijschoolhouders die zien dat niet zitten, want het zou leiden tot meer kosten, langere reistijd en dat het zou ook slecht zijn voor het milieu.
0: En wat is de reactie op die brief?
1: Nou, die is dus van de minister gekomen. Die zegt dan heel simpel, ik begrijp jullie zorgen. Ik begrijp ook dat veranderingen impact hebben op rijschoolhouders in de regio. Ik citeer, je hoort het. Tegelijkertijd moet het CBR ook keuzes maken. En het CBR is een zelfstandige organisatie. Die mag gewoon zelf bepalen waar ze gehuisvest zijn, zolang dat binnen bepaalde normen valt. En die normen die hebben te maken met de reistijd van mensen die daar naartoe moeten reizen. Dit valt dan allemaal binnen de normen. Dus zolang dat allemaal in orde is, kan de minister weinig doen. Sterker nog, hij steunt het CBR in deze, in die beslissing.
0: En daarmee is de kous af, denk je?
1: Maastricht heeft bijvoorbeeld aangegeven, ook samen met de provincie, zich toch hard te blijven maken voor voorzieningen in de regio. Maar ja, goed, je zou kunnen concluderen als het CBR het zelf mag bepalen en dan gaat wettelijk gezien niets fout. Je kan het dus gewoon doen wat het wil.
0: Sjoerd Duikaerts, dankjewel. Het hele bericht kun je ook nalezen in de app van L1 Nieuws.

hem. Iedereen weer bijeen. Duffy is terug en gaat weer optreden. Dat is toch al zeker 15 jaar geleden. Maar het blijft nog altijd een fantastische hit. Mercy en een fantastische stem. Dus ik ben benieuwd wat het nu gaat brengen. Independent.

0: Duffy en Mercy BL1 riemen vast. Daar gaan we. Oh, daar gaan we nog niet. Dan moet ik natuurlijk wel oud even starten. Weer het roetspel, ja. Het
1: roetspel.
0: Gelukkig wel onderweg naar één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Dag 3 van deze opgave. Dat betekent dat er een hint in verpakt zit. Heb ze enig idee over welke plaats het gaat? Dan kan ze kans maken op kaarten voor de kasteeltuin en Achtsep. Met gaat koffie, met gaat Flyderby. Dus een lekker dagje uit. Nou, heb ze dan nog wel verdiend. Dag 3, ja, kom op. Kemper. Veel groen. En zwart tussen de huizen. Veel groen en zwart tussen de huizen. Veel groen en zwart tussen de huizen. Over welke plaats in Limburg gaat het? En waarom denk je dat het die plek moet zijn? Nou, dat weten we via de L1-app.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebbes.
0: Kijk op ben.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Janna Hoofs.
8: Goedemiddag. Een ernstig verwaarloosde hond in Kerkrade is door een inspecteur in beslag genomen. Ook wordt hij met spoed naar de dierenarts gebracht. Het dier had een gebroken kaak, verrot gebit, open wonden op de huid en stijve poten. Volgens de baasje was de hond van de trap gevallen. Zij krijgt een proces verbaal. Het Openbaar Ministerie buigt zich nu over de zaak. Een minderjarige bewoner is aangehouden voor de brand bij Via Jeugd in Kadir en Keer gisteravond. Dat laat de politie weten aan L1. De brand woedde in het gedeelte waar op dit moment een asielzoekerscentrum voor minderjarigen zit. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur was snel onder controle. Het CBR houdt vast aan één locatie in Zuid-Limburg. Dat blijkt uit een antwoord van de minister. De locaties in Maastricht, Kerkrade en Eurmond verdwijnen en worden vervangen door één vestiging in Geleen. En dat is ondanks protesten van rijschoolhouders die onder andere vrezen voor enorme drukte.
9: En ik maak me een beetje zorgen over de buurt. Want als je gaat zien dat er dadelijk zoveel rijscholen in Geleen gaat rijden, die gaan er ook allemaal oefenen. En allemaal oefenen op één plek. Laat het zo zijn dat ze alle drie apart blijven voor de leerlingen. En ook voor de rijscholen, want dat blijft een eigen gebied. Maar of dat haalbaar zal zijn qua kosten, dat denk ik niet.
8: Daar blijft het ook niet bij, want ze zijn ook bang voor oneerlijke concurrentie met rijscholen dichter bij de nieuwe locatie en de stijgende kosten vanwege de extra reistijd. De zware regen- en onweersbuien die gisteravond overtrokken hebben op meerdere plekken voor overlast gezorgd. Vooral in het noorden van de provincie kreeg de brandweer in korte tijd veel meldingen. In Eidhuizen kreeg Boscafé De Bushop het flink te verduren. Matthijs Joosten vertelt dat dit lastig te voorkomen is.
10: Dit was wel echt extreem. Dit was ook niet te voorspellen. Het kwam echt binnen 4 seconden en het was ook binnen 4 seconden weer weg. Dus ja, goed, wat ga je dan doen?
8: Ook vanuit andere gemeenten kwamen meldingen binnen bij de hulpdiensten. Die gingen over ondergelopen straten, wateroverlast bij woningen en afgebroken takken. En doelman Mark Vlekke uit Bocholt heeft gisteravond een half uur speeltijd gekregen. Dat was tijdens de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan. Keeper Bart Verbrugge moest naar de kant vanwege een blessure. Daardoor speelde Vlekke zijn 12e interland. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt. Er trekken een paar buien over, mogelijk met onweer. Als het droog is, wordt het maximaal 19 graden.
11: Liefde voor Limburg, dit is L1. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bam, bam. Take the man that says

Raven Lanay. Love me not. Met die blaadjes plukken en de bloemetjes. Dat hebben we vroeger allemaal wel eens gedaan, denk ik. Niet per se met love me not, maar blaadjes plukken zeker. Onderweg, nog één plaats in Limburg. Dat is het plan van het routespel. Maar geeft die ene plaats nog komen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het is dag 3 met een hint erin. Veel groen en zwart tussen de huizen. Dan kom ik in Chèvremont. Dankzij Gertie. Dankzij Judith in Weert. Is het soms Lindeheuvel? Dan denkt Marga vanwege de Steenberg en de groene omgeving daar. Altweerter Heide, Marienwaard, Einighausen, Nieuwenhagerheide. Nieuwenhagerheide. Zit ik nog binnenkomen? Zou het Zwartbroek kunnen zijn? Des enig heel veel. Maar dat is het niet. Wat is het wel? Oneet Heidse, Annie, sorry. Wat denk Stig? Kunt ze nu nog kans maken op die kaarten voor de kasteeltuin Arsen? Lekker even een stuk wandelen. Koffie en een stuk fly. Maar dan moesten we wel nu een app

0: Gypsy Kind en Volare BL1 zou verder gekomen zijn. Die ene plaats in Limburg. Loede denkt aan Moorveld, dat het woord. Velde, dat denkt Martin of Martijn nog. Even kijken, Windhagen, Moluk, Hulsberg, Lotbroek, Broekhuizen. Voor zijn eigen ganse provincie geweest. IJsden, Halen, Dilgaard, oftewel Maria Hoop. Dieteren, Herkenbos, Eigelshoven, Weert, Eigen Algenump. Dan zijn er nog het appjes die ik net heb gehoord. Dus even kijken, dit is een appje van Jos. Een lang bericht, Jos, ik ben benieuwd.
1: Hallo, dit is Jos. Ik denk dat de oplossing van het Route Regio-spel vandaag Münsterglen is.
0: Oh, dan knem ik te gaaf, Jos, sorry. Maar dat is hem helaas niet. Ik wil niet onbeleefd zijn, maar ik moet even durig, want Fran had ook gedenken gesproken.
2: Goedemiddag, Fran. Is de plaatsje zoek zo'n Bossenhuizen? Goedjes.
0: Nee, helaas, dat is een man in Doreen.
3: Goedemiddag met Doreen. Is het soms Oorsbeek? Groetjes, fijne hoedzaanding.
0: Och, dat is het niet. Nu op de valreep kan ik kerkraden er nog binnen. Maar dat is het dan niet. Helaas, Venlo zinnig nu nog. Dat is het ook niet. Veel groen en zwart tussen de huizen.

0: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de grootschalige internationale controleactie heeft de politie gisteren 8 mensen aangehouden. Ook werden bijna 80 boetes uitgeschreven. Een ernstig verwaarloosde hond in Kerkrade is door een inspecteur in beslag genomen. Ook wordt hij met spoed naar de dierenarts gebracht. Het CBR houdt vast aan 1 locatie in Zuid-Limburg. De locaties Maastricht, Kerkrade en Urmond verdwijnen en worden vervangen door 1 vestiging in Geleen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is 1 graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
16: Hoe kom ik hier weg?
15: Vragen die over je toekomst gaan.
17: Hoe word ik beter in mijn vak?
15: Of één die je wakker houdt.
18: Hoe begin ik weer met werken?
15: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
19: Is

0: Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It. De Vier. Van harte welkom op deze 160ste dag alweer van het jaar 2026. Er is een nieuwe episode van Hit Hop op deze dinsdagmiddag. En wat is Dine Vier? Geef het even durg via onze site l1.nl. Kums op de radio, krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Dus even invullen dat ding via de site l1.nl. Het is vandaag de buurt aan Mart.
1: Hallo, goedemiddag. Spring op Mart. Andy en Roy, die staan in mijn Vier. Die wil ik graag gedraaid hebben. Dankjewel.
2: L1. De Vief.

Mustang and The Reason. Dit is L.A. met Milk and Sugar. It's so lovely when it's sunny. In de koffie, toch meer maar gewoon een zoetje. Ben ik wel tevreden met.

Kate Bush en Running Up That Hill. Dit is L1 Hupse, onze vodcast, al belusterd. Wat is een vodcast? Dat is eigenlijk een podcast met beeld. Heel simpel. L1.nl, daar is die te vingen. Met onder andere gasten als Bart Storik en Leon van Donschot. Zeker de moeite waard om te belusteren. L1.nl, dat is de spot.

0: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De grootschalige grenscontroles van gisteren hebben 8 arrestaties opgeleverd. Dat meldt de politie vandaag. Nederlandse, Duitse en Belgische politiemensen controleerden bij meerdere grenslocaties in totaal 1200 voertuigen en 1800 personen. Ook de marechaussee was daarbij betrokken. Er werden 79 boetes uitgeschreven, onder meer voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs, overtreden van de opiumwet en overtreden van de vreemdelingenwet. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Die zei dat het dier van de trap was gevallen. Bij de dierenarts bleek de hond een gebroken kaak, een volledig verrot gebit en open wonden te hebben. De hond wordt op kosten van de eigenaar behandeld en opgevangen. Het CBR houdt vast aan de plannen voor nog maar 1 examenlocatie in Limburg. De locaties in Maastricht, Kerkrade en Urmond verdwijnen en worden vervangen door een vestiging in Geleen. De voorgenomen centralisatie van het CBR houdt de gemoederen in Zuid-Limburg al langer bezig. Rijschoolhouders protesteerden tegen de plannen.
10: En ik maak me een beetje zorgen daar voor de buurt. Want als je gaat zien dat er dadelijk zoveel rijscholen in Geleen gaat rijden, die gaan er ook allemaal oefenen. En allemaal oefenen op 1 plek. Laat het zo zijn dat ze alle 3 apart blijven voor de leerlingen. En ook voor de rijscholen, want dat blijft een eigen gebied. Maar of dat haalbaar zal zijn qua kosten, dat denk ik niet.
9: De burgemeesters van Maastricht, Heerlen en Kerkrade schreven een brandbrief aan het kabinet. Ze omschreven het plan als een nieuwe stap in het verder uithollen van essentiële publieke voorzieningen in onze regio. En 16 van de 31 Limburgse gemeentes passen tijdens het WK de openingstijden van de horeca aan. Het WK voetbal wordt op het Amerikaans continent gespeeld. Vanwege het tijdsverschil beginnen wedstrijden soms midden in de nacht of heel vroeg in de ochtend. Het Nederlands elftal speelt de 3 groepswedstrijden om 10 uur 's avonds, 7 uur 's avonds en om 1 uur 's nachts. Het weer wisselend bewolkt, in de loop van de middag en het begin van de avond buien met onweer en windstoten. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 19 graden.

0: hebt gelijk.
1: Mensenkinder, hebben goed iets gelogen? Er is L1. Heb ze hem al ingeschikt? Dina Vief? Nee, nog niet. Check dan even de site van ons, hè. L1.nl. En kom ze op de radio met Dina Vief. Krijg ze van mij gewoon een chocoladeverrassing van Rousseau. Hartstikke leuk. L1.nl verzint op zoek naar Viefjes. Het werkstuk inleveren, dat had Mart in ieder geval gedaan met zijn favoriete hit.
2: Hoi, hoi, mama. In mijn Vief. UB40, right in my kitchen.

kosten nog moeite gespaard. Ja, Mineburgs is helemaal leeg, hè? Maar goed, de beste artiesten alleen voor dich in Hithappen. David Guetta, Tones and I en Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I'm

Lekkere Silai en The Glamorous Life. Strakke hippie hithappen. Natuurlijk weer een neue ronde vanuit Limburg. Kateerkom 1540. Ja, dat dacht ik. Daar heb ze wel zin in, hè? Het is L1 met Maroon 5.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De internationale controleactie van gisteren heeft 8 arrestaties opgeleverd. Nederlandse, Belgische en Duitse agenten controleerden op allerlei grenslocaties. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Het dier had onder meer een gebroken kaak, een volledig rot gebit en open wonden. En het CBR houdt ondanks protesten vast aan het centraliseren van de examenlocaties in Zuid-Limburg. Geleen wordt de enige examenlocatie. Maastricht, Kerkrade en Urmond vallen weg.
2: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
5: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
7: Voordeeluitjes.nl.

0: De Vief.
1: Duien trekken, ellebogenwerk en natuurlijk aan mine stoelpoten zagen. Oftewel, De Vief. Wat zijn Dine favoriete leedjes? Even doorgeven via L1.nl. Komt ze in de oezending met Dine Vief, kreeg ze van mij gewoon een chocoladeverrassing. Hartstikke leuk. Opgeven, dat ken via L1.nl. Hij is vandaag de DJ, Mr. Mart.
2: Hey, spreek maar Mart. Taylor Dane staat in mijn Vief. Zouden jullie die misschien kunnen laten horen?

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De grootschalige grenscontroles van gisteren hebben 8 arrestaties opgeleverd. Dat meldt de politie vandaag. Nederlandse, Duitse en Belgische politiemensen controleerden bij meerdere grenslocaties in totaal 1200 voertuigen en 1800 personen. Ook de marechaussee was daarbij betrokken. Er werden 79 boetes uitgeschreven, onder meer voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs, overtreden van de opiumwet en overtreden van de vreemdelingenwet. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Die zei dat het dier van de trap was gevallen. Bij de dierenarts bleek de hond een gebroken kaak, een volledig verrot gebit en open wonden te hebben. De hond wordt op kosten van de eigenaar behandeld en opgevangen. Het CBR houdt vast aan de plannen voor nog maar 1 examenlocatie in Zuid-Limburg. De locaties in Maastricht, Kerkrade en Urmond verdwijnen en worden vervangen door een vestiging in Gleen. De voorgenomen centralisatie van het CBR houdt de gemoederen in Zuid-Limburg al langer bezig. Rijschoolhouders protesteerden tegen de plannen.
8: En ik maak me een beetje zorgen over de buurt. Want als je gaat zien dat er dadelijk zoveel rijscholen in Geleen gaat rijden, die gaan er ook allemaal oefenen. En allemaal oefenen op 1 plek. Laat het zo zijn dat ze alle 3 apart blijven voor de leerlingen. En ook voor de rijscholen, want dan blijf je in eigen gebied. Maar of dat haalbaar zal zijn qua kosten, dat denk ik niet.
7: De burgemeesters van Maastricht, Heerlen en Kerkrade hebben een brandbrief aan het kabinet gestuurd. Ze omschreven het plan als een nieuwe stap in het verder uithollen van essentiële publieke voorzieningen in onze regio. Bij een verkeerscontrole op de A73 is vanmorgen een Poolse man aangehouden die in zijn thuisland nog een celstraf moet uitzitten. Hij moet 20 maanden de cel in voor een inbraak. Hij werd bij Roermond aan de kant gezet. De man reed zonder geldig rijbewijs in een bestelbus. En 16 van de 31 Limburgse gemeentes passen tijdens het WK de openingstijden van de horeca aan. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland. WK-voetbal wordt op het Amerikaans continent gespeeld. Vanwege het tijdsverschil beginnen wedstrijden soms midden in de nacht of heel vroeg in de ochtend. Het Nederlands elftal speelt 3 groepswedstrijden om 10:00 s'avonds, 7:00 s'avonds en om 1:00 s'nachts. Het weer wisselend bewolkt. In de loop van de middag en het begin van de avond buien met onweer en windstoten. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 19 graden.

0: Corey en Shania Twain. Unhealthy BL1. We zitten midden in de V van Macht vandaag. Ja, check het even via de site l1.nl. Een vief durfgeven. Wie weet best wel morgen te huren hier in Hitappen.
1: Ik heb kloks van Coldplay in mijn vief staan. Een heerlijke zomerplaat. Zouden jullie die willen draaien? De Vief L1.

0: Wat een fijne classic, Spargo, You and Me.
1: Ik is vliegen en weer vallen.
0: Ik heb dich durig, hè. Dich bist heel goed fan van de Limburgstalige muziek. Heb ik het veurig. Namelijk plattewegradio.nl. 24/7, de lekkerste Limburgstalige muziek. Zonder collares erbij, hè. Ik ben er gewoon helemaal niet. Nee. Ik ben dan op vakantie. Het is L.E. met Trackstack en Lexuiting.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De internationale controleactie van gisteren heeft 8 arrestaties opgeleverd. Nederlandse, Belgische en Duitse agenten controleerden op allerlei grenslocaties. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Het dier had onder meer een gebroken kaak, een volledig rot gebit en open wonden. En het CBR houdt ondanks protesten vast aan het centraliseren van de examenlocaties in Zuid-Limburg. Geleen wordt de enige examenlocatie. Maastricht, Kerkrade en Urmond vallen weg.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl. Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Liefde voor Limburg. Hits.

0: Zo, ik maak even een deal. Dich vuls een vief in via L1.nl. Krijg ze van mij een chocoladeverrassing.
1: Hey, goedemiddag. Spring maar macht. Alvaro Soler met Buenaventura. Die wil ik graag horen, want die staat in mijn V.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De grenscontroles van gisteren hebben 8 arrestaties opgeleverd. Dat meldt de politie vandaag. Nederlandse, Duitse en Belgische politiemensen controleerden bij meerdere grenslocaties. In totaal 1200 voertuigen en 1800 personen. Ook de marechaussee was daarbij betrokken. Er werden 79 boetes uitgeschreven. Onder meer voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs, overtreden van de opiumwet en overtreden van de vreemdelingenwet. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Die zei dat het dier van de trap was gevallen. Bij de dierenarts bleek de hond een gebroken kaak, een volledig verrot gebit en open wonden te hebben. De hond wordt op kosten van de eigenaar behandeld en opgevangen. Het CBR houdt vast aan de plannen voor nog maar 1 examenlocatie in Zuid-Limburg. De locaties in Maastricht, Kerkrade en Urmond verdwijnen en worden vervangen door een vestiging in Geleen. De voorgenomen centralisatie van het CBR houdt de gemoederen in Zuid-Limburg al langer bezig. Rijschoolhouders protesteerden tegen de plannen.
8: En ik maak me een beetje zorgen over de buurt. Want als je gaat zien dat er dadelijk zoveel rijscholen in Geleen gaat rijden, die gaan er ook allemaal oefenen. En allemaal oefenen op 1 plek. Laat het zo zijn dat ze alle 3 apart blijven voor de leerlingen. En ook voor de rijscholen, want dan blijf je in eigen gebied. Maar of dat haalbaar zal zijn qua kosten, dat denk ik niet.
7: De burgemeesters van Maastricht, Heerlen en Kerkrade hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Ze omschreven het plan als een nieuwe stap in het verder uithollen van essentiële publieke voorzieningen in onze regio. Bij een verkeerscontrole op de A73 is vanmorgen een Poolse man aangehouden die in zijn thuisland nog een celstraf moet uitzitten. Hij moet 20 maanden de gevangenis in voor een inbraak. Hij werd bij Roermond aan de kant gezet. De man reed zonder geldig rijbewijs in een bestelbus. En 16 van de 31 Limburgse gemeentes passen tijdens het WK de openingstijden van de horeca aan. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland. Het WK voetbal wordt op het Amerikaans continent gespeeld. Vanwege het tijdsverschil beginnen wedstrijden soms midden in de nacht of heel vroeg in de ochtend. Het Nederlands elftal speelt de 3 groepswedstrijden om 10:00 s'avonds, 7:00 s'avonds en om 1:00 s'nachts. Het weer wisselend bewolkt. In de loop van de middag en het begin van de avond buien met onweer en windstoten. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 19 graden.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De internationale controleactie van gisteren heeft 8 arrestaties opgeleverd. Nederlandse, Belgische en Duitse agenten controleerden op allerlei grenslocaties. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Het dier had onder meer een gebroken kaak, een volledig rot gebit en open wonden. En het CBR houdt ondanks protesten vast aan het centraliseren van de examenlocaties in Zuid-Limburg. Geleen wordt de enige examenlocatie. Maastricht, Kerkrade en Urmond vallen weg.
3: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinaarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig.
10: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
11: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
12: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
11: Feel their magic and be there.
12: Get your tickets at dedoolhof.nl.
13: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
15: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
16: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
17: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
17: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
17: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
20: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
21: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Sanjin. World Class Radios.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Ming de Vel, Demasiado Corazon, bij L1.
1: L1 vandaag.
0: Een hele goede middag, L1 vandaag met nieuws van de dag. En op L1 Nieuws, onze app en website, zijn de gemeentes te zien waar je de nachtelijke wedstrijden van het WK kunt kijken. De nachtelijke wedstrijden van Oranje heb ik het dan natuurlijk over. En van de 31 Limburgse gemeenten geven er 16 vrij baan om die wedstrijden in een café te bekijken. WK is natuurlijk in Amerika en dus is er een groot tijdsverschil. En kan het zo zijn dat je midden in de nacht nog naar een wedstrijd zit te kijken? Nu ben ik even aan het kieken. Zuid-Limburg is niet echt goed vertegenwoordigd bij de cafés hoe dat mag. Zijn dat in Gulpen-Wittem horeca er niet langer open mag blijven. IJs de Margraten. Ook Valkenburg niet. Zit dat Geleen? De motto bij gezagwuren, het is nog niet duidelijk in deze gemeente. Het mag hier nog niet. Dat zou natuurlijk nog wel kennen. Het zou best kunnen zijn dat op het moment dat Nederland dadelijk een stuk wierkump in het WK dan, dat ze denken door. Dat het dan opeens wel kan. Dus vrouw dat in de gaten. Anders kunnen ze natuurlijk lekker toe eens kijken. Misschien wel een scherm in de tuin en ze een beetje weerwuurt. Nog eventjes en dan gaat het WK beginnen. Ondanks de krimp op de arbeidsmarkt, even heel gaat anders, denkt Gerald Aan van het UWV dat er genoeg werkgelegenheid biedt in Limburg.
2: Er werken op dit ogenblik in Limburg zo'n 60.000 mensen tussen 60 en 67 jaar. Die gaan de arbeidsmarkt de komende jaren verlaten. Er zijn minder kinderen geboren. Dat betekent dat er een tekort is aan personeel de komende jaren.
0: Straks in L1 vandaag meer goed nieuws, maar ook minder goed nieuws op de arbeidsmarkt. Dit is Muziek uit Limburg van Pim uit Kessel en de winnaar.

The Secret. Ja, die sleutel. Die sleutel van die eerste auto. Eerste brommer misschien of eerste motor. Dat moment weet ze nog wel dat ze die in de hang kreeg. Maar het papiertje erover halen, het rijbewijs halen, dat gaat in Limburg toch gaat veranderen. In ieder geval in Zuid-Limburg buurt dat gaat anders. Wie dat zit, dat hoort ze zo meteen in de supersnelle spreekbeurt. Eerst Banners and Someone to You, BLH.

0: 1 vandaag.
1: Banners and someone to you. Ondanks protesten van rijschoolhouders en een brief van een aantal burgemeesters houdt het CBR vast aan centralisatie op 1 locatie in Zuid-Limburg. Volgens de minister is dat nodig om het CBR toekomstbestendig te maken.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De tijd gaat nu hier.
4: Het Centraal Bureau voor de Uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan in Nederland.
5: Die kandidaat die vindt dat gewoon enorm belangrijk.
4: Het CBR is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak.
6: Zien, denken en doen.
4: Het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Het CBR is een landelijke organisatie met een hoofdkantoor in Rijswijk en meer dan 50 examenlocaties.
7: Zweet, handjes, je hart die helemaal tekeer gaat.
4: Ruim 8000 rijscholen staan bij het CBR ingeschreven.
7: Het rijexamen.
4: Jaarlijks neemt het CBR ruim 1,5 miljoen theorie- en praktijkexamens en toetsen af.
8: Een auto-examentje oefenen.
4: Er zijn meer dan 200 examenproducten.
9: Ja, ik ben geslaagd.
10: Helaas, toch gezakt.
4: Burgers kunnen in het hele land terecht voor examens voor de personenauto, bus, vrachtauto en taxi.
10: Spannend, sowieso.
9: Zenuwachtig, gewoon dingen die je normaal niet doet.
4: Maar ook voor de tractor, motor en bromfiets.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
3: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
4: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
3: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
2: One world, many stories. De wereld danst in Brunsum.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Het is 16:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
11: Goedemiddag. Politiecontroles rond een evenement voor BMW-rijders in IJsselstein hebben een grote hoeveelheid bekeuringen opgeleverd. De controles rond het zogeheten Bimmerfest van afgelopen weekend waren vooraf aangekondigd. Desondanks waren er flink wat boetes voor snelheidsovertredingen en gevaarlijk rijgedrag. Eén BMW-eigenaar reed 153, waar 80 mag. En een andere BMW-liefhebber crashte dusdanig dat de auto op zijn dak belandde. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Die zei dat het dier van de trap was gevallen. Bij de dierenarts bleek de hond een gebroken kaak, een volledig verrot gebit en open wonden te hebben. De hond wordt op kosten van de eigenaar behandeld en opgevangen. Het CBR houdt vast aan de plannen voor nog maar één examenlocatie in Zuid-Limburg. De locaties in Maastricht, Kerkrade en Urmond verdwijnen en worden vervangen door een vestiging in Geleen. De voorgenomen centralisatie van het CBR houdt de gemoederen in Zuid-Limburg al langer bezig. Rijschoolhouders protesteerden tegen de plannen.
12: En ik maak me een beetje zorgen over de buurt. Want als je gaat zien dat er dadelijk zoveel rijscholen in Geleen gaat rijden, die gaan er ook allemaal oefenen. En allemaal oefenen op één plek. Laat het zo zijn dat ze alle drie apart blijven voor de leerlingen. En ook voor de rijscholen, want dat blijft een eigen gebied. Maar of dat haalbaar zal zijn qua kosten, dat denk ik niet.
11: De burgemeesters van Maastricht, Heerlen en Kerkrade schreven een brandbrief aan het kabinet. Ze omschreven het plan als een nieuwe stap in het verder uithollen van essentiële publieke voorzieningen in onze regio. Bij een verkeerscontrole op de A73 is vanmorgen een Poolse man aangehouden die in zijn thuisland nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Hij moet 20 maanden de cel in voor een inbraak. Hij werd bij Roermond in zijn bestelbus aan de kant gezet. De man reed zonder geldig rijbewijs. En 16 van de 31 Limburgse gemeentes passen tijdens het WK de openingstijden van de horeca aan. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland. Het WK-voetbal wordt op het Amerikaans continent gespeeld. Vanwege het tijdsverschil beginnen wedstrijden soms midden in de nacht of heel vroeg in de ochtend. Het Nederlands elftal speelt de 3 groepswedstrijden om 10 uur 's avonds, 7 uur 's avonds en om 1 uur 's nachts. Het weer in de komende uren buien met onweer en windstoten. In de nacht vrijwel overal droog en maximaal 9 graden. Morgen in de middag en avond ook weer onweersbuien. Tijdens droge periode maximaal 19 graden.

0: 1 vandaag met straks natuurlijk ook weer een grensgevalletje. En vandaag gaat het grensgevalletje net over de grens richting Brabant, België of Duitsland. 1 van die 3 gaat het worden. Eens even kijken wat er allemaal tussen zit.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ga je voor Brabant, België of Duitsland? Brabant is Frans Bauer en ons geluk. België is Clouseau met Domino. Duitsland is Falco met Genie. Wat wil ze Ger huren? Kunt nu een appje schikken en dan huurt ze misschien wel dien grensgeval nog vuur voor op Ellen Radio.

0: Bij Boscafé De Busshop in Heidhuizen zijn ze flink geschrokken. Rond 8 uur 's avonds gisteren zat het terras nog vol. Vooral met ouders en kinderen die net terugkwamen van de avondvierdaagse. Plotseling wordt toen de lucht donker en stak er een krachtige rukwind op. Glazen en servies vielen op de grond en tenten woorden de lucht ingeblazen. Weerman Thijs Seelen over wat er nu precies gebeurde gisteren.
1: Die wind dat zat ook voor de regen. En ja, daarvooruit is die koude valwind al omlaag gegaan. Maar ja, als die omlaag komt op het aardoppervlak, denk maar aan een glas koud water wat je omlaag schudt, dat gaat alle kanten op. En zo is dat ook in gisteravond gebeurd, hè, door de koude valwind. Het gaat wel alle kanten op. Het kan ook nog door begroeiing of bebouwing een beetje gaan roteren.
2: Denkt u dat mensen nu vanavond denken van ik blijf maar thuis of niet?
3: Ik hoop het niet natuurlijk. Nee. Ze hebben zich allemaal netjes ingeschreven. Ik hoop dat ze lekker gaan wandelen. En de mensen, ik hoop dat ze niet wegblijven natuurlijk. Maar ja, we zijn gewoon weer open en we gaan er het beste van maken. En een positieve instelling. En proberen alles weer op te knappen. Weer een mooi seizoen kunnen draaien.
0: Ja, als laatste Matthijs Joost, de eigenaar van het Boscafé. Vanavond gewoon weer een editie van de Avondvierdaagse. En hopelijk gaat het dan gewoon weer goed dan. Zometeen hier het grensgeval. Brabant, België of Duitsland, dat is de keus. In een appje van Roger mocht het allemaal weten, zolang het maar Nederland-Brabant kunt. Het is wel een van de opties, Roger. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Let maar op.

op de keuze wordt België met Sefkieke Clouseau en Domino. De keuze wordt Brabant met Frans Bauer en een ons geluk. De keuze wordt Duitsland met een beetje creatieve vrijheid, want het is vooral Duits-talig. Falco komt eigenlijk uit Oostenrijk. Dankjewel voor de correctie, Jos. Falco en Gine, ja, bij een goede plaat, dan mocht ze dat zeker even toch erbij zetten. En het wordt dus een tietje, ging het gelijk op. Tussen België en Duitsland. Ja, Brabant, daar had uiteindelijk geen op gestemd. Dus Roger, daar heb je geluk gehad. Het is net een meerderheid voor België geworden. Je zag niet zo vaak. Dus ik vind het een goed idee. Clouseau en Domino nu op L1.

0: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
1: Voordeeluitjes.nl. Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
1: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. obesitaskliniek.nl.
0: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon. Voordeeluitjes.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De internationale controleactie van gisteren heeft 8 arrestaties opgeleverd. Nederlandse, Belgische en Duitse agenten controleerden op allerlei grenslocaties. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Het dier had onder meer een gebroken kaak, een volledig rot gebit en open wonden. En het CBR houdt ondanks protesten vast aan het centraliseren van de examenlocaties in Zuid-Limburg. Geleen wordt de enige examenlocatie. Maastricht, Kerkrade en Urmond vallen weg.
5: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen, dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
11: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
14: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Stevie Wonder, Master Blaster Jammin.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Een hele goede middag. De Limburgse arbeidsmarkt blijft de komende jaren onder druk staan. Het UWV verwacht dat de werkgelegenheid de komende 2 jaar krimpt met bijna 3000 banen. Arbeidsmarktadviseur van het UWV, Gerald Aan.
2: Als die energieprijzen hoog blijven als gevolg van spanningen in het Midden-Oosten, dan zou de krimp wel eens hoger kunnen zijn. We verwachten met name krimp in de industrie. De industrie heeft te kampen met hoge energieprijzen. Perspectieven op een baan blijven over het algemeen goed. Er werken op dit ogenblik in Limburg zo'n 60.000 mensen tussen 60 en 67 jaar. Die gaan de arbeidsmarkt de komende jaren verlaten. Er zijn minder kinderen geboren. Dat betekent dat er een tekort is aan personeel de komende jaren. Dus dat betekent ook dat de perspectieven op werk over het algemeen goed zijn. Die zijn goed in de techniek. Die zijn heel goed in de zorg, maar ook in de ICT en in de specialistische zakelijke dienstverlening. Het onderwijs zal de komende jaren krimpen, omdat het aantal kinderen dat geboren is in Limburg fors afgenomen is. En dat ligt lager dan het landelijk gemiddelde. Nou, als er minder kinderen zijn, dan zijn er ook minder leerkrachten nodig. Dus daar zal de werkgelegenheid ook fors gaan afnemen in het onderwijs.
0: Gerald Aan van het UWV was dat.

Talk to You, Another Feet 54 Ultra. Ik moet even twijfelen. Ik weet niet of dat is wat cijferblindheid is. 45 of 54 is misschien nog het Engels. Maar in ieder geval een grote zomerhit. Hoe to be L1 en Noem. Muziek van Amos die net haar eerste EP had uitgebracht.

0: Ik ben fan van Sophie Albert. Ik heb pas de vreugde gehad hoe het ze in L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Met ook vandaag kans op kaarten voor het WMC. Fantastische concerten zijn dat in Kerkrade. En dat gebeurt al redelijk snel. Kleine mond, zo gaat. Dan kan we er alweer aan beginnen. Dus het is wel tijd om die kaarten te winnen, och. In de nieuwsquiz van vandaag gaat het over... Met het noodweer van gisteren, dat bij een café in Heidse vuur gaat onrust zorgde. Maar we hebben ze net gehoord misschien. Ik hoop dat het vandaag allemaal gaat rustiger blijft en dat de lui blijven komen. Want er is een groot evenement bezig op dit moment. Welk evenement is dat? Welk evenement is aan de gang bij Heidse? Hoe durf ze door richting het terras komen? Hebben ze daar enig idee van? Dan mocht ze een appje checken om kans te maken op die kaarten voor het WMC. Ik ben heel benieuwd. Ten slotte van de guren.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

de Doobie Brothers. En Long Train Running BL1 vandaag. Hoe de app opensteedt voor die antwoord op de L1 nieuwsquiz. Maar ook gewoon als even wil appen. Gezellig. Zometeen nu zie je het Limburgse nieuws van Dennis. Eerst How You Samba van Criss Cross Amsterdam.

0: Ik wek mijn eigen stroom op. Maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
1: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Het is 5:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
14: Goedemiddag. De gemeente Brunssum heeft foto's gepubliceerd van een man die een onderdeel van een vernield bronzen kunstwerk oppakt en meeneemt. Het kunstwerk werd in de nacht van 31 mei op 1 juni vernield. De foto's van de man zijn 's morgens gemaakt. Of hij ook iets te maken heeft met de vernieling is niet bekend. Het bronzen monument op het Lindeplein werd geplaatst vanwege 50 jaar NAVO-basis in Brunssum. Het is al meerdere keren beschadigd. Politiecontroles rond een evenement voor BMW-rijders in IJsselstein hebben veel bekeuringen opgeleverd. De controles rond het zogeheten Bimmerfest van afgelopen weekend waren vooraf aangekondigd. Desondanks waren er flink wat boetes voor snelheidsovertredingen en voor gevaarlijk rijgedrag. Eén BMW-eigenaar reed 153, waar 80 mag. En een andere bezoeker crashte dusdanig dat de auto op zijn dak belandde. Het onweer dat gisteravond over Limburg trok heeft in Heidhuizen een windhoos veroorzaakt. Die trof een horecazaak met een op dat moment vol terras. Niemand raakte gewond, maar vandaag moest flink worden opgeruimd. Verslaggever Ruud van Broekhoven.
15: Op de beveiligingsbeelden van het Boscafé die wij gezien hebben is pas goed te zien hoe snel en hoe intens alles ging.
16: We zagen het echt niet aankomen, dus het was echt schrikken. Ja. Ja, gelukkig zat alles goed verankerd en is echt het zeil gescheurd. Dus ja, in principe bleef het alleen bij het zeil. Tuurlijk, op dat moment, je ziet zo'n bui komen, die windhoos, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken.
14: In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Die zei dat het dier van de trap was gevallen. Bij de dierenarts bleek de hond een gebroken kaak, een volledig verrot gebit en open wonden te hebben. De hond wordt op kosten van de eigenaar behandeld en opgevangen. En bij een verkeerscontrole op de A73 is vanmorgen een Poolse man aangehouden die in zijn thuisland nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Hij moet 20 maanden de cel in voor een inbraak. Hij werd bij Roermond in zijn bestelbus aan de kant gezet. De man reed ook zonder geldig rijbewijs. Het weer: in de komende uren buien met onweer en windstoten. In de nacht vrijwel overal droog en maximaal 9 graden.

0: World, Miley Cyrus. Ze dachten het heel leukste doen, maar nu is er toch weerstand.
1: Alleen vandaag.
0: We gooien ze allemaal in Venlo, maar inmiddels bieden zeker 30 locaties komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen gratis toegang hebben. Dat blijkt uit de nieuwe jaarprogramma's. Volwassen begeleiders moeten dan wel betalen. En het idee werd 3 jaar geleden geboren bij Theater de Maaspoort. Die zo zorgde voor veel meer bezoekende kinderen. Producenten krijgen via subsidies, donaties en sponsoren gewoon per kaartje betaald. En je zou zeggen dat dat voor iedereen een goed idee is. Dat dat voor iedereen winst op zou moeten leveren. Maar plots dreigen de producenten met een boycott. Theaterdirecteur van de Maaspoort, Leon Thomassen, is verbaasd.
2: Sowieso dat het daar op die manier werd gebracht, maar ook dat we daar niet eerder... Ja, over gesproken hebben in de sector. Ja, dat er mogelijk problemen zouden zijn en hoe we tot oplossingen zouden kunnen komen.
3: Wat is dan de reden dat zo'n partij daar bezwaren tegen heeft?
2: Dat daardoor theaters die in de nabijheid zijn van theaters die gratis kaarten aanbieden voor kinderen, dat die nu minder voorstellingen afnemen en dat daardoor het totale afname van voorstellingen voor producenten minder zouden zijn geworden.
3: Kunnen jullie die rekensom volgen of...
2: Nou ja, niet vanuit onze cijfers. Voordat wij dit initiatief hadden, ontvingen wij ongeveer 5000 bezoeken van jeugd- en familievoorstellingen. En de afgelopen jaar was dat er 24.000. Dus het is bijna een vervijfvoudiging van de aantallen die we in het verleden bereikten. Ja, als het daadwerkelijk zou zijn dat in het land massaal theaters geen voorstellingen meer programmeren, omdat er een aantal theaters dat gratis doen, dan zou dat kunnen. Dat zou ik een hele rare beweging vinden, maar ja, dat inzicht hebben we tot op heden niet.
3: U zou ook kunnen zeggen, het staat andere theaters natuurlijk vrij om hetzelfde te doen.
2: Uiteraard, sterker nog, toen wij dit initiatief verzonnen hebben, hebben we direct alle zuidelijke theaters, dus alle theaters in Zuid-Nederland, eigenlijk alles beschikbaar gesteld. De manier zoals wij het aan hebben gepakt. En er zijn er uiteraard ook een aantal mee gestart. Het mooie wel van het feit dat dit nu zo in het nieuws is, is dat donderdag al een eerste overleg is tussen theaters en producenten. Ja, om te kijken hoe we tot oplossingen komen, waarbij wel ook de insteek is. Ja, we willen zoveel mogelijk kinderen in Nederland naar theaters laten gaan. Dus ja, dat is ook de insteek van het overleg wat mij betreft.
0: Leon Thomassen, theaterdirecteur van de Maaspoort, was dat. Donderdag dus een nieuw overleg wordt vervolgd.

Jimmy Cliff en Reggae Night. Zometeen eens kijken of het goede antwoord al binnen is op de nieuwsquiz. Dit is Sugar Babes en Round Round.

0: Over het weer. Ja, zoals zo vaak, hè. Even kijken, wie is het boete? Straks zouden we er wel weer bij een onweer kunnen komen. Maar het ging nog even over gisteren. De hoe het zal dat in Heidse een café las hij van het weer. Daardoor ging glas en servies van de Toffelsavond tent de lucht in. Vandaag zijn ze gelukkig gewoon weer open en hopen ze dat we van jullie komen. En het zou zomaar eens kunnen, och. Want er is een evenement gaande. Welk evenement is dat? Dat wordt vroeg voor de L1 Nieuwsquiz. Met kans op kaarten voor het WMC. Ik heb veel appjes erop binnengekregen. Dankjewel daarvoor. Met och veel goede antwoorden. Dus laat ik toch maar gewoon eens even willekeurig uitblikken. Ingrid.
1: De wandelvierdaagse zijn bezig in Heidse, waardoor dat ze bij de bushop eigenlijk altijd bij elkaar komen.
2: Goed geantwoord, Poffisia.
0: De wandelvierdaagse. Dat was inderdaad het goede antwoord, Ingrid. En dat betekent dat Stig kaarten kiest voor het WMC, dat gewoon ik met de regelen. Heb ze het leuks om naar vooruit te kijken de komende dag. Dankjewel voor alle appjes. Dit is het nieuwe liedje. Van Dwayne, Isabella.

0: Wat zou ze doen als ze te huren zou krijgen dat ze nog maar 6 weken te leven had? Pim Leenders gebeurde dat. En ik kan het nu, 2,5 jaar later, nog helemaal nog vertellen. Hij viert dat met een mooie actie. Wat er gedaan, dat hier straks in L1 vandaag. Dit is Ed Sheeran en Castle on a Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ik krijg een appje binnen van Onno. Er is file op de A73 in noordelijke richting. Vanaf knooppunt het Vonderen tot aan afslag Linnen. Dat is een klein half uur vertraging.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi, de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
3: Outdoor feels better with us.
2: Kampeerwinkelroermond.nl.
4: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De gemeente Brunssum heeft foto's gepubliceerd van een man die delen van een bronzen kunstwerk oppakt en meeneemt. Dat werd in de nacht daarvoor vernield. In Kerkrade is een ernstig verwaarloosde hond weggehaald bij de eigenaar. Het dier had onder meer een gebroken kaak, een volledig rot gebit en open wonden. En een Poolse man die in zijn thuisland nog een celstraf moet uitzitten is vanmorgen op de A73 bij Roermond gearresteerd. De man moet 20 maanden de cel in vanwege een inbraak.
1: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via 1 knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17.
14: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
15: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
14: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
15: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
16: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
17: Meneer, mag ik u wat vragen?
18: Ja.
17: Waar kent u Hazy van?
18: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
17: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
18: Oké.
17: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
19: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
21: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: The Thing I Love, Max en Andy Grammer, BL1.
1: L1 vandaag.
0: Met een terugblik op de afgelopen dag. Of ze doen hoe ze onderweg is, of al lekker toe is best. Misschien best wel aan het koken. Klein overzichtje van wat er vandaag gebeurd is. De zware regen- en onweersbuien van gisteren, die hebben op diverse plekken in Limburg sporen nagelaten. In Heidse kreeg Boscafé de bus op het flink te verduren. Een plotselinge hoosbui trok er over het terras en richtte volgens eigenaar Matthijs Joosten grote schade aan.
2: Ja, het begon als een fantastische avond. Waar je de 50ste editie van Vierdaagse in het Leudal. Dus ruim een duizend bezoekers die in het bos lekker gingen wandelen. En ja, binnen split second, binnen 4 seconden kwamen een hoosbui. En ja, loog het tent op het dak.
0: Er is opnieuw succes voor de Venloze zanger en liedjesschrijver Quinn Warmerdam. Voor Blikkendag, dat is de Nederlandse versie van de Vastelovenshit vandaag, ontving hij gisteravond een bijzondere BUMA Award.
3: Het is een erkenning voor alle schrijvers achter de liedjes die het meest populair zijn geweest. In 2024 met name, tot en met nu. Ja, ze hebben er een bepaalde mond voor dat ze gewoon tellen, zal ik maar zeggen. En dan kijken ze natuurlijk naar de populariteit en streams en gebroek en dat soort dingen. En dat is dan voor nationale en internationale hits, maar dan wel met Nederlandse songwriters. En dat is dus categorieën nationaal en internationaal. Vorig jaar hadden we toen de BUMA NL Award gewonnen. Maar dat is dan echt voor Nederlandstalige muziek. Maar dit is in de brede zin des woords, zal ik maar zeggen. Maar ja, goed, daar hebben we inderdaad in de rangorde van 20 toch op een nummertje 11 bereikt met Blikkendag weer. En dat is, ja, dat is gewoon ongekend. Dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, had het nog over die Nationaal Award. Die ging uiteindelijk naar Echte Liefde is te koop van Samuel Welte. Dat is dus de BUMA Nationaal Award, wat hij had gewonnen. En op Spotify is het nummer ruim 58 miljoen keer beluisterd. Dan nog het CBR. Dat houdt vast aan centralisatie op 1 locatie in Zuid-Limburg. Dat bleek uit een antwoord van de minister. Locaties in Maastricht, Kerkrade en Eurmond verdwijnen en worden vervangen door 1 vestiging in Geleen. En daar zijn de betrokken partijen, aldus verslaggever Sjoerd Duikaerts, geen voorstander van.
4: Er zijn best veel betrokken partijen. Natuurlijk alle rijschoolhouders, de leerlingen, burgemeesters van een aantal gemeenten, Maastricht, Heerlen en Kerkrade. Die hebben zich samengepakt en een brief geschreven, eigenlijk een brandbrief van, ja, we zien dit gewoon niet zitten. Even kijken, zij schrijven dat het een nieuwe stap is in het verder uithollen van essentiële publieke voorzieningen in onze regio. Ze hadden het eerder ook al over een verschraling van dat aanbod in de regio. En ook die rijschoolhouders die zien dat niet zitten, want het zou leiden tot meer kosten, langere reistijd. En dat het zou ook slecht zijn voor het milieu.
0: In een reactie zet de minister de zorgen te begrijpen, maar tegelijkertijd moet het CBR ook keuzes maken om de organisatie toekomstbestendig te maken. Dit is L1 met zometeen misschien wel het meest aangevroegde liedje van Trekzak. Eerst Ilse de Lange, So Incredible.

0: Kerkzak en samen zijn BL1. Een bijzonder verhaal in de app van L1 Nudes. 2,5 jaar geleden kreeg Pim Leinders te huren dat hij nog maar 6 weken te leven had. 2,5 jaar geleden is dat inmiddels dus. Nu beklimt hij een berg tijdens Stelvio for Life om geld op te halen voor DNA-gericht kankeronderzoek. Onderzoek dat voor hem en voor anderen in de toekomst van grote betekenis kan zijn.
1: Als je te horen krijgt dat je nog 6 weken te leven hebt, dan stort je wereld in. Het is eigenlijk niet te beschrijven. Je hebt een gezin met 3 kinderen. Alles staat op dat moment stil. Maar toch heb ik er bewust voor gekozen om positief te blijven. Gelukkig zit ik er nog. Ik ben 2,5 jaar verder. Binnen een week kreeg ik te horen dat ik een neuroendocrine carcinoom had. De nekkanker is de meest agressieve vorm van kanker die er is. Alles zat onder. Ik had een tumor, ongeveer 7 centimeter. Ik heb ook mijn eerste jaar geleefd alsof het mijn laatste was. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat dat denk ik mijn mooiste jaar van mijn leven is. En dat klinkt misschien gek. Dan zie je eigenlijk pas hoe mooi het leven is. 400 mensen in Nederland krijgen deze ziekte op jaarbasis. En ik kan eigenlijk wel bijna zeggen dat er 399 op dit moment niet meer leven. En waarom werkt die chemo bij mij wel en bij 399 andere mensen in een jaar niet? Voor mij maakt het het in die zin nog specialer, omdat ik er nog ben. Ik wil eigenlijk laten zien dat iemand die palliatief is, die berg op zou kunnen. En iedereen die daar loopt, heeft iemand verloren. Of kent iemand die strijdt tegen kanker. En dat verbindt. Op dat moment loop je niet alleen. Het is niet alleen die berg op, maar het is zoveel meer. Het is een ongeneeslijke ziekte die ik heb. En het feit dat ik al 2,5 jaar verder ben, ja, betekent dat ik eigenlijk in de reservetijd zit. En hoe lang? Geen idee. Totdat er iemand afluit, denk ik.
0: Bijzonder verhaal van Pim Leinders. Dat ganse verhaal vind ik ze terug in de app van L1 Nieuws.
2: Dit is L1. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De gemeente Brunsum heeft foto's gepubliceerd van een man die een afgebroken onderdeel van een bronzen kunstwerk heeft opgepakt en meegenomen. Het kunstwerk werd in de nacht van 31 mei op 1 juni vernield. De foto's van de man zijn 's morgens gemaakt. Of hij ook iets te maken heeft met de vernieling is niet bekend. Het bronzen monument op het Lindeplein werd geplaatst vanwege 50 jaar NAVO-basis in Brunsum. Het is al meerdere keren beschadigd. Het onweer dat gisteravond over Limburg trok heeft in Heidhuizen een windhoos veroorzaakt. Die trof een horecazaak met een op dat moment vol terras. Niemand raakte gewond, maar vandaag moest flink worden opgeruimd. Verslaggever Ruud van Broekhoven.
13: Op de beveiligingsbeelden van het Boscafé die wij gezien hebben is pas goed te zien hoe snel en hoe intens alles ging.
14: We zagen het echt niet aankomen, dus het was echt schrikken, ja. Ja, gelukkig zat alles goed verankerd en is echt het zeil gescheurd. Dus ja, in principe bleef het alleen bij het zeil. Tuurlijk, op dat moment, je ziet zo'n bui komen, die windhoos, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken.
12: Politiecontroles rond een evenement voor BMW-rijders in IJsselstein hebben veel bekeuringen opgeleverd. De controles rond het zogeheten Bimmerfest van afgelopen weekend waren vooraf aangekondigd. Desondanks waren er flink wat boetes voor snelheidsovertredingen en voor gevaarlijk rijgedrag. 1 BMW-eigenaar reed 153, waar 80 mag. En een andere bezoeker crashte dusdanig dat de auto op zijn dak belandde. En bij een verkeerscontrole op de A73 is vanmorgen een Poolse man aangehouden die in zijn thuisland nog een gevangenisstraf moet uitzitten. Hij moet 20 maanden de cel in voor een inbraak. Hij werd bij Roermond in zijn bestelbus aan de kant gezet. De man reed ook zonder geldig rijbewijs. Het weer wisselend bewolkt. In de loop van de middag en het begin van de avond buien met onweer en windstoten. Tijdens droge en zonnige perioden wordt het maximaal 19 graden.

0: Peter André en Mysterious Girl.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Met goed nieuws en met het ken nog een beetje beter nieuws. Want Nederlanders verspillen minder eten. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo per persoon in de vuilnisbak. En dat is een paar kilo minder dan eerst. Maar toch zijn we er dan nog niet, zit het voedingscentrum.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Vooral brood, groente en fruit worden super vaak weggegooid. En om die verspilling tegen te gaan, start deze maand een nieuwe campagne met tips. Een paar op een rij. 1. Vries 10 brood in. Hol er per dag uit wat ze nodig hebt. 2. Ruik en proef. Producten met een tenminste houdbaar totdatum, die THT-data, die zijn vaak na die datum nog prima te eten. Maar dat moesten ze zelf natuurlijk wel de beoordeler van zijn. En check die koelkast. Lik appels en peren wel koud, maar laat tomaten en citrusvruchten lekker op het aanrecht liggen. Kijk dus even wat huurt waar om ervoor te zorgen dat het zo lang mogelijk goed blijft.

Zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij een lied.

0: Cover Me in Sunshine, BL1. Vreugde worden natuurlijk wel eens zo'n auto van ze dacht, boah, zich in die auto zou kunnen rijden later. Maar voor sommige lui is het ook echt zo. Het verzamelen van oldtimers, of in ieder geval het verkrijgen van die favoriet, is nog altijd in trek. En zeker als ze elkaar dan nog kunt treffen en al die bijzondere auto's bij elkaar zus. Vanavond is er weer zo'n oldtimer treffen in Lanaken. Afgelopen weekend wordt dat in stijl. Zo'n 1500 bezoekers komen erop af. De 26e editie van het oldtimer treffen van VV de Ketelaars in stijl. En 1500 lui, dat is natuurlijk niet niks. Dan wordt de organisatie en Erik Goossens van de organisatie dan ook blij met.
1: Het is begonnen met het oldtimer treffen wat hier vandaag werd georganiseerd. Een treffen met allemaal aan je auto's die ook een toertocht gewoon rijden. Maar we hebben het evenement ook wat groter kunnen uitbreiden. We zijn afgelopen vrijdag begonnen met een bioscoop, drive-in bioscoop. Waar we hier heel veel auto's op de plak hadden staan met een goed beeldscherm. Allemaal kijkend vanuit een auto naar de film Footloose.
0: Ja, een beetje nostalgie, dat begreep ik wel. Footloose, al gans. Oh, dat kreeg ik eigenlijk wel draaien. Nou, bij deze. Erik, dankjewel voor de tip. Is Footloose.

Somebody That I Used To Know. Tot zover L1 Vandaag. Ik wens je een hele fijne avond. Morgen vroeg vanaf 6 uur zijn Pascal en Maarten er weer met de L1 Ochtendshow. Tot dan!

0: L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
3: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
9: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
12: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
11: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
13: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
11: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apaches stortten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden.